0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
0: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
9: Goh, maar wat? Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo!
12: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Wienerberger.
2: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
15: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
18: Met jouw feest van de 70s.
17: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
19: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
20: Yes, goedemorgen. Het wordt een zeer sportief weekend met Roland Garros, Monaco en de Rode Duivels. En deze ochtend die starten we dan op met een stem die meer pk's heeft dan een Formule 1 wagen. En dat is Barry White natuurlijk. Welkom erbij.
21: Your golden years.
20: Dit is de Good Morning Show.
21: Nostalgie Plus.
20: Het is 7 uur, het nieuws met Sen de Pape. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed, na stevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n €1.194. Het plan moet tegen 2029 dan een besparing opleveren van ongeveer zo'n €50 miljoen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met steun voor Oekraïne. Het gaat om een uitgebreid pakket met steunmaatregelen voor Oekraïne en sancties tegen Rusland. Maar of de maatregelen en sancties er effectief komen, is nog afwachten. De wet moet namelijk eerst nog worden goedgekeurd in de Senaat en daarna komt die bij president Trump terecht. Die moet hem dan ondertekenen, al kan hij ook nog zijn veto inroepen. En niet alle favoriete landen doen het even goed als onze Rode Duivels in de voorbereiding op het WK. Zij wonnen dinsdag met 2-0 van Kroatië, maar Spanje en Frankrijk hebben gisteren hun voorbereidingswedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten niet kunnen winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak en Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust.

0: weekend. En maandag en dinsdag blijft het ook wisselvallig, met af en toe een plaatselijke bui.
1: En een paar kleine files op dit moment. Op de Brusselse binnenring verlies je 7 minuten van Stroombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring naar Gent is dat 6 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En in de richting van Nederland ook 6 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ergens anders schuif je minder dan 5 minuten aan.
2: De Good Morning Show met Tony Talboom.
3: We got it together, didn't we?

0: night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.
1: Zeger en Evans in the year 2525. Welk nummer brengt jou meteen terug naar de 70s? Wel, bij mij is dat het liedje dat er zo meteen aankomt. Een fantastisch nummer, maar eerst ga ik het even hebben met Erwin over het nieuws. Erwin, goed nieuws hoop ik.
2: Nee, Tony.
1: Hopen mag, hè.
2: Hopen, ja, maar hoop doet leven, maar...
1: Voilà, maar niet vandaag dus.
2: Nee. Het wordt wel geleidelijk iets minder nat. Dat wil zeggen dat het vandaag toch niet helemaal droog blijft. De buien die blijven komen en gaan, maar ze zijn wel minder hevig en ze zijn ook minder talrijk. Dus de droge momenten tussendoor duren al wat langer en ook de zon komt toch af en toe eens tevoorschijn.
1: Maar kijk, dat is toch al iets, hè?
2: Ja, dat is toch al iets. Als je wat doet in open lucht, die paraplu, neem die toch maar mee, want ik zie nu al op de radar boven Frankrijk hier en daar een bui ontstaan. En met een zuidwestenwind komen die ook naar ons toe. Maar zoals eerder gezegd, ze zijn niet meer zo intens. Ik denk ook niet dat die echt nog onweerachtig van aard zijn. En die hagel kunnen we voorlopig ook wel achterwege laten. Die temperaturen, een beetje pover voor begin juni. Iets te laag voor deze tijd van het jaar bij vanmiddag. 18 tot 19 graden. Nu staat er wel nog een matige wind, maar die zwakt geleidelijk af naar de namiddagavond toe.
1: Ja, oké, maar jij zegt het niet, dus zal ik het maar doen. Ik zie toch al een klein beetje beterschap dan, hè?
2: Ja, het weekend, zo slecht is het allemaal niet. Zeker niet. Morgen bijvoorbeeld gaat droog van start met behoorlijk wat zon. Zeker voor de middag, maar in de loop van de dag drijven steeds meer wolken binnen. En tegen zaterdag, maar dan zijn we al in de namiddag en zeker zaterdagavond, valt er regen. Zondag is het beter, dat zei ik ook de vorige dagen al. Zondag wordt de beste dag van het weekend in die zin dat we een hele dag droog houden met zon en wolken. En dan zitten we opnieuw boven 20 graden. 21 met een beetje geluk, zelfs 22 graden. Maandag veel wolken, af en toe een beetje zon. En dan vooral na de middag en in de vooravond ontstaan toch opnieuw enkele stevige buien. En dat wisselvallige weertype, maar dat is heel speciaal voor de studenten georganiseerd. het blijft volgende week toch behoorlijk koel met af en toe een bui. Het is pas in de tweede helft van volgende week dat het misschien een beetje beter wordt, maar het is onder voorbehoud.
1: Ja, ik voel het. Dat gaat terug die goede kant op, zoals we al hebben meegemaakt, hè, dit jaar.
2: Ja, dat zou kunnen. Er zijn echt wel enkele weermodellen die het vanaf volgende week donderdag, vrijdag opnieuw zomers warm maken met heel veel zon. Dus hoop doet leven, Tony.
1: Sowieso. Erwin, positief blijven denken. En dan komt dat allemaal goed.
2: Voilà.
1: Ooit. Zeg, bedankt Erwin. En ik wens je dan toch een fijn weekend, hè, tussen al die buien door. En tot volgende week.
2: Voor jullie ook. Hè. Tot de volgende. Yo.
3: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat meer.

ik zat terug aan de keukentafel bij mijn ouders. Hè. De jaren 70, dat waren een tijd van verandering. Maar ook van herinneringen koesteren natuurlijk. En dat hoor je in het dorp. Heb jij ook zo'n 70s klassieker die je meteen terugbrengt naar een bijzondere plek of periode? Stem nu voor de 70s top 1000 op jouw superclassics uit die periode. Dat doe je dus op nostalgie.plus. Dr. Hook, ja, die waren er natuurlijk ook al in de 70s. Maar hun laatste hit, die scoorde ze in de jaren 80. En dat was met dit vrolijk nummer. Baby makes her blue jeans talk. Nice.

0: zou me kapot schrikken, hè. Zo'n pratende jeans. En Dr. Hook, ze maakte het mee. Zometeen een classic die Tina jarenlang verkeerd heeft gezongen. Komt eraan binnen een paar minuten.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
6: The Good Morning Show.
7: Good Morning Show.
8: Nostalgie Plus.
9: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

het was een benzinespelfout. Hè. Tina Turner verstond de originele tekst van Creedence Clearwater Revival verkeerd. In plaats van Pumped a Lot of Pain zong zij decennia lang vol overtuiging Pumped a Lot of Tain als in octaangehalte of benzine. Ja, ook goed, hè. Die brandstof die hebben we hard nodig op een vrijdagochtend. De laatste loodjes, maar die wegen altijd minder zwaar als we het samen doen met de grootste classics bij Nostalgie Plus. Deze die herken je ongetwijfeld ook wel. Eentje van de Birds. Turn, turn, turn.

zo werd het bijna 19:30. Ja, dit weekend wordt er gelopen, gefietst, gevoetbald, gereced. Ja, het is een echt sportweekend op heel veel vlakken. En onze luisteraars die vonden dat daar maar één passende soundtrack bij hoort. Ja, je kon jouw favoriete sportclassics deze week sturen via ons WhatsApp-nummer. Dat is 0477-900-800. Tijdens het fietsen en voetballen dit weekend denkt Danny dan vooral aan windsurfing van de surfers. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, hè, Danny, want je woont in Zeebrugge, dus je ziet ze waarschijnlijk elke dag daar. Hier zijn ze, de surfers bij Nostalgie Plus.

0: En misschien ook wel ergens dit weekend, hè. Surfkampioenschappen. Surfers, die gaan wel het goede voorbeeld. 7:58, dat is ja, toch wel hoog tijd voor het nieuws met Sen de Pape. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en les engagés, stemden voor, de oppositie nog tegen. Het parlement keurde het plan goed na hevige protestacties de afgelopen maanden. Maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs, zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot €1.194. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer €50 miljoen. Als de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten, kan hij op eender welk moment naar Moskou komen. Daarmee reageert het Kremlin op de open brief van Zelensky, waarin hij voorstelt dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Zelensky stelde Poetin ook een volledige wapenstilstand voor, zolang de vredesonderhandelingen zouden duren. En niet alle favoriete landen doen het even goed als onze duivels in de voorbereiding op het WK. Zij wonnen dinsdag nog met 2-0 van Kroatië. Spanje en Frankrijk hebben gisteren hun voorbereidingswedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten niet kunnen winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak en Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust. Maandag 15 juni speelden Rode Duivels hun eerste WK-match, dan nemen ze het op tegen Egypte. En dan nog het weer, zwaar bewolkt vandaag met hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met af en toe een plaatselijke bui.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En dan is het 7:58. Op de E429 naar Brussel moet je er 12 minuten bij tellen van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En ook op de Antwerpse ring verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 10 minuten.
3: The Good Morning Show.

Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Het is 7:58. Vroeg naar jouw favoriete sporthits uit de Golden Years. Het antwoord kwam sneller en feller binnen dan een sprint naar de meet. Bedankt voor al dat enthousiasme, lieve luisteraars. Queen, dat is een keuze van Anne Huilenbroek uit Gent. Een zeer goeie. Misschien ook wel een aanmoediging voor de Rode Duivels die dit weekend een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Tunesië. Ja, vriendschappelijk of niet, goed begonnen is half gewonnen, denk ik dan.

0: Weet je nog, de tijd dat singles ook op cassettes werden uitgebracht, dat gebeurde ergens in de jaren 80. Die eerste cassettesingle van Fleetwood Mac, die draai ik straks. En zo schreef ze toch ook weer geschiedenis met dat nummer.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Wienerberger.
10: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
9: Oh.
10: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
9: Ja, samen wakker worden.
10: Krant lezen in bed.
9: Oh, ja.
10: Met een perfect gezette koffie.
9: Mm.
10: Gezellig, klassiek.
9: Ja, klassiek.
10: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
9: Hè?
10: Die zijn ook gezellig klassiek.
9: Ah ja, klassiek.
11: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: The Good Morning Show.

We dansen de ochtend door met Nostalgie Plus en Tina Charles. Tango in the Night, het album van Fleetwood Mac dat ze opnamen in het huis van Lindsay Buckingham. Ja, en die hield het daarna voor bekeken, hè, door alle spanningen en verliet de band. Maar toch schreef Fleetwood Mac achter de schermen geschiedenis met één van de songs op dat album. Want het werd hun eerste cassettesingeltje. Ken je dat nog? Zo'n cassettesingeltje? Ja, misschien heb jij er ooit ook zo eentje gekocht. Dat is zo'n cassetje met één liedje op. Ja, als je dat koopt, dan ben je toch een echte fan, hè? Dit is Little Lies van Fleetwood Mac.

Vanaf 15 juni tellen we af met de 70's Top 1000. Maar eerst hebben we natuurlijk jouw stem nodig. Welke platen verdient volgens jou eeuwige roem? Misschien wel de volgende. Ja, de jaren 70, die zaten vol met muzikale durvers. Neem nu Kate Bush met die hoge stem, dat mysterieuze verhaal en ja, toch wel een opvallende productie. Ze ging compleet tegen de mode van die tijd in. En het resultaat is dit hier. Een grote hit. Kate Bush, Wuthering Heights.

0: sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja. Handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
11: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
12: Ja, en straks een plaat waardoor heel veel Fransen spontaan heimwee krijgen naar de jaren 70. Ja, maar nu gaan we denken aan het weekend. Tijd om kansen te grijpen, plannen te maken en misschien impulsief te zijn. ABBA heeft daar alvast een passend advies voor. Zometeen. Your golden years. Nostalgie plus. Exact 8 uur, dit is het nieuws met Sen de Pape. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld en dat kan de ouders van de spijbelaars duur te komen staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen zo vorig jaar hun schooltoeslag, omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. En er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts 8000 ouders die schooltoeslag. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés, stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed. En dat na stevige en hevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n €1.194. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer €50 miljoen. Vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in supermarkten. En gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje €1.900 op jaarbasis op. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen

natuurlijk. Ook een tribute station hier. En toch, de Pasadena's waren dit. Goedemorgen, 9 over 8. Meteen verder met een nummer dat Frankrijk al bijna 50 jaar probeert te evenaren. In 1977 won Marie Myriam hiermee het Eurovisie Songfestival. En tot vandaag is het de laatste overwinning van Frankrijk. Sommige records die blijven langer staan dan verwacht.

0: Niemand minder dan Paul McCartney riep de classic die er zo aankomt in 1979 in de media uit tot zijn allerbeste en meest favoriete song van het hele jaar. Dus misschien ga jij hem dan ook wel in de 70s top 1000 willen stemmen. Ontdek zometeen de favoriet van McCartney uit 1979.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
2: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Leontis.
4: Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
13: De Good Morning Show.

En dan zegt Paul McCartney plots in 1979. Dit is mijn favoriete single van het hele jaar. Roger Hudson van Supertramp vertelde later dat dit een van de mooiste complimenten ooit was die hij kreeg. Als een Beatle je platen de beste van het jaar noemt, dan mag je daar wel een kadertje rond hangen, denk ik. En misschien ook wel een plaatsje gunnen in de 70s top 1000. Kies je favorieten op nostalgie.plus. Van de 70s naar eind 80s. Toen vonden we Cher niet alleen in de radio, maar ook in de videotheek met de film Mermaids. En dit is de muziek die daarbij hoort.

was altijd te laat met het terugbrengen van die videobanden. Of ik vergat ze terug te spoelen. En dan kreeg je een boete, hè? Weet je dat nog? Ik denk dat ik deze ook nog wel heb gehuurd. Mermaids van Cher. It's Innis Kiss. Dit weekend wordt er overal gesport. Jij kon deze week sportieve classics doorsturen via ons nieuwe WhatsApp-nummer 0477-900-800. Als je het nog niet hebt opgeslagen, doe het. 0477-900-800, want het komt altijd van pas. Onze muziekredactie koos 5 songs van al die inzendingen uit en die draai ik gaandeweg de Good Morning Show. Luc van Wassenhoven, die kiest voor eentje, waardoor iedereen naar de aerobics spurte in de 80's. Met zo'n zweetbandjes rond de polsen en het voorhoofd. Rage gezet door Olivia Newton-John.

0: Ja, en straks een classic over iets waar we allemaal heel erg hard naar verlangen. Echt waar. Als je dat nummer gaat horen, ga je me gelijk geven. Komt eraan na Roxy Music en het nieuws met Sende Papen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld en dat kan de ouders van spijbelaars duur te komen staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag. Omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. En er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders die schooltoeslag. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbij een nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés, stemden voor, de oppositie tegen. Het parlement keurde het plan goed na hevige protestacties de afgelopen maanden. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer 500 miljoen euro. En vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkte of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in supermarkten. Gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje zo'n 1.900 euro op jaarbasis op. En dan nog het weer. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden. Zaterdag wisselvallig, met 's namiddags dan buien. Zondag blijft het wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag hetzelfde wisselvallige weer, met af en toe een plaatselijke bui.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En dan staat er 1 file van 10 minuten. En dat is op de E429 naar Brussel tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
3: The Good Morning Show.

0: Ja, we mogen niet klagen, hè. Ah, nee. Er waren al een paar mooie weken in 2026. De zomer was er al eventjes vroeg bij, maar toch smaakt dat altijd naar meer, hè. We verlangen naar de summertime met Mungo Jerry. Straks een Vlaamse classic uit de 70s en niet door de eerste de beste. En die komt eraan meteen na de Kings, Waterloo Sunset.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een nauwelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe

0: Frankhuis.
1: De weekendplannen van de legendarische Wannes van de Velde. Heerlijk toch? Vrijdagochtend. Het dak gaat er zo meteen af met Anita Meijer en haar grootste knaller Why Tell Me Why. En dit weekend zijn er wielrenners, tennissers, voetballers, Formule 1-piloten in actie. Maar volgens Elise uit Schelle ontbreekt er nog één ingrediënt. De officiële soundtrack voor doorzettingsvermogen. Ja, die hoor je nu. Zij heeft hem gekozen via onze WhatsApp, waar jij ook dag en nacht berichtjes naar kan sturen. En dan zijn wij er klaar voor. Zoals Survival. 0477 900 800.

in de jaren 70 had je soms maar 3 televisiezenders. En je moest dan ook nog eens recht staan om van kanaal te veranderen. Maar als de begintune van Barretta klonk, ja, dan bleef die toch gewoon vaststaan, zeker, hè, die zender. Iedereen wist het. Dit wordt een avondje in de zetel met een bak chips op je schoot.

0: zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
4: Met jouw feest van de 70s.
3: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
5: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
6: Ja, het weekend komt eraan. Tijd om je eigen plannen te maken, je eigen tempo te kiezen en vooral je eigen ding te doen. En Billy Joel, die begrijpt dat als geen ander. My Life, zo meteen in de Good Morning Show. Your golden years. Fijn dat je weer hier bent. Nostalgie. Het is 9 uur, dit is het nieuws met Sende Papen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld. En dat kan de ouders van die spijbelaars duur komen te staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen van de ouders wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag. Omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. Er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders die schooltoeslag. De Chinese president Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek in Noord-Korea. Het bezoek vindt plaats na een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En het is sinds 2019 geleden dat China naar Noord-Korea afreisde. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea dat internationaal sterk geïsoleerd staat. En het belooft een verrassende vrouwenfinale te worden op Roland Garros deze zaterdag. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei zal het de eerste keer zijn dat ze de finale spelen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is dan ook pas 19. En dat is eigenlijk wel vrij bijzonder, want het is sinds 1977 geleden dat de finale gespeeld wordt door twee tennisters die allebei nog geen Grand Slam titel op hun naam hebben. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij ook een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima tussen de 14 en de 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig met af en toe een plaatselijke bui.
6: 1 file waar je 10 minuten in staat. Dat is op de Brusselse binnenring van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan.
3: De Good Morning Show met Tony Talboom.

En nog een suikerklontje in die koffie. En nog eentje. En nog eentje. Genoeg energie om deze vrijdag door te komen met de Archies en Sugar Sugar. Ellen Foley, ze kreeg een platencontract puur dankzij haar iconische zangwerk op Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf. Ja, en toen maakte ze de wereld duidelijk dat ze Meat Loaf niet nodig had om hits te maken. Welke pak jij mee in de 70s top 1000? Meat Loaf of deze van Ellen Foley? Of beide, hè? Dat kan ook natuurlijk.

0: Als staren, een beetje onbeleefd, maar best ook wel schattig. Hè? I can't take my eyes off you, the Boys Town Gang. En niemand weet of het nu gaat over een hond of een vrouw. Ja, sorry, ik wil niet oneerbiedig zijn. Het is de schuld van de BBC. Want zij hield de mythe over de 70-song die er zo aankomt in stand.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immos Koopman!
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen, zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV, inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op peugeot.be.
8: Peugeot.
9: De Good Morning Show.

Britse openbare radio die hield midden in stand dat deze song over een hond ging. Maar Gilbert O'Sullivan beweerde dat dat niet zo was, maar over een vrouw die iets te veel aandacht zocht. Wat dan meteen weer de vraag oproept, was die uitleg eigenlijk beter? Niet meteen de meest flatterende vergelijking natuurlijk. Hij geraakt er wel mee weg, hè, want ja, Get Down werd een hit. Het waren de jaren 70 natuurlijk. Toen werd een wenkbrauw opgetrokken en ging de plaat gewoon verder. Straks Claude François en ook onze laatste sportclassic. Een echte voetbalhymne. Eerst Marvin Gaye en Tammy Terrell.

ons nieuwe WhatsApp-nummer 0477-900-800. Slaat op, hè. Kan je berichtjes sturen. Veel sport dit weekend, van Formule 1 tot voetbal. Jij kon een playlist samenstellen met muziek die bij dit sportieve weekend past. We sluiten onze sportplaylist af met een keuze van Yves Feijhaerts uit Zandvliet, die dus ook een berichtje stuurde via WhatsApp. Een lied dat in stadions over de hele wereld wordt meegezongen. Want welke sport je ook volgt dit weekend, één ding geldt overal: je staat er nooit alleen voor.

0: echte voetbalhymne. En ook iemand die droomde van een carrière als profvoetballer. Rod Stewart, zijn grootste solohit in het Verenigd Koninkrijk sinds Maggie May. Die komt er zo aan. Eerste files van 10 minuten of meer op de Antwerpsring naar Gent. Een half uur aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne, want daar gebeurde een ongeval. En op de E19 naar Antwerpen 12 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord.
1: The Good Morning Show.

Net zoals zijn kapsel bleven ook zijn hits overeind in de 70s en 80s. Rod Stewart verkocht wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Ja, dat is niet slecht voor iemand die ooit droomde van een carrière als profvoetballer. We gaan voor Disco Sprenkels op jouw vrijdag met deze van People's Choice.

0: zonder de man die er zo meteen aankomt, waarschijnlijk ook geen rock and roll.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosé-weken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
6: Beste katten en honden.
7: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
6: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
7: Ze zal het wel doorkrijgen.
6: Tot binnenkort.
8: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: The Good Morning Show.

voor Scott Fitzgerald ook Little Richard en zelfs Paul McCartney, Mick Jagger en Elton John hebben allemaal toegegeven, zonder hem, zonder Little Richard, hadden we waarschijnlijk helemaal anders geklonken. Ik zag het onlangs nog op een bordje in de badkamer van een hotel, vlakbij de spiegel. De mens die je leven kan veranderen, daar kijk je nu naar. En misschien bracht datzelfde bordje ook wel inspiratie voor Michael Jackson. Man in the Mirror.

Vanmiddag opent Dominic Romme opnieuw de deur van zijn platenkast in Zweden. Tussen 1 en 4 draait hij jouw favorieten op vinyl. Eén berichtje naar 0477-900-800. En wie weet ligt jouw plaat straks op de draaitafel. Eerst nog Michel Follet op de middag. En zometeen, jawel, zit terug. Leen, met vrouwentongen.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
8: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
9: De lichten flitsen.
10: De drums knallen.
9: De gitaren huilen.
10: En de stemmen stralen.

0: is Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
1: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
0: Met jouw feest van de 70s.
1: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey!
0: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
5: Zometeen gebeurt er hier iets magisch, muzikaal natuurlijk, met de mannen van Pilot. Maar eerst het nieuws van 10 uur krijgen we van Sen de Pape. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. CD&V heeft een 5-puntenplan klaar om koppels beter te ondersteunen bij zwangerschapsverlies. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven, dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Fahri. Zij en echtgenoot collega-politicus Sami Mehdi maakten ook een zwangerschapsverlies mee. Het plan zet onder andere in op een snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Na verschillende reddingspogingen werd hij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het gelukkig wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig, met 's namiddags ook buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig met af en toe een plaatselijke bui.
5: Dankjewel, Sven. Op de E19 Breda-Antwerpen verlies je 25 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 21 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Vrouwentongen met Leen de Maree.

It's Magic. Mijn neus is terug min of meer open. We kunnen terug ademen. Goedemorgen. Laatste werkdag van de week. En we blijven ons ook vandaag wentelen in een 70s vibe natuurlijk. Soms is die Rocky veel lieflijk poppy. Af en toe psychedelisch. En vooral heel nostalgisch. En zelfs Beatles-ish. Want zometeen een Beatles-song uit de 70s. Ja, een van de laatste natuurlijk. Na een Beach Boys uit de 60s. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentoppen.

0: zongen ze en ze ging elk hun eigen weg. De Beatles in 1970.
1: Gaat vreemd.
0: De vraag is dus niet of hij zich zal nestelen in onze 70's top 1000, maar op welke plaats hangt helemaal van jou af natuurlijk. Waar je hem stemt, hoeveel stemmen er op die Let It Be van de Beatles komen. Naar de Leen gaat vreemd. Herman van Veen duwde de mort Schumann dinsdag opzij. En dus mag de Amerikaan, die zeer goed Frans zingt, het opnieuw proberen.

0: Mijn favoriete Franse chansons, omdat je het zo pathetisch kan meezingen. Heerlijk. Reviens van Hervé Villard. Twee plakkerige chansons, maar oh zo goed. Want de mens heeft in zijn leven een zekere mate van plakkerigheid nodig, vind ik. A is Le Lac Majeur en B is Reviens. Welke wil jij het liefst horen? Via onze site of een WhatsAppje, kom ik het van jou te weten.
1: Wat kies jij?

0: zo echt een nummer om met epauletten aan op een dansvloer te staan, hè? Uit de jaren 80, begin jaren 80. Allemaal veel te veel geschminkt met getoupeerd haar. Last Night DJ Saved My Life van Indeed. Allemaal goed en wel. Maar welke van de twee Franse chansons die ik je voorstel gaat het worden? De laatste leen gaat vreemd van deze week. Wordt het Le Lac Majeur van Mor Schumann, die een klein beetje een voorsprong heeft? Ik zeg het maar. Dat de fans van Hervé Villard zich nu maar reppen om voor Revient te stemmen. In elk geval, ik ga tellen. De meest populaire, die ga ik straks draaien. En de andere, je kent het principe, hè, die overleeft het weekend en gaat gewoon door naar maandag. Via onze site, Le Lac Majeur is A en B is Revient.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig, schat.
12: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
14: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
15: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
14: En helemaal op maat.
15: Zeker, tot in de details.
16: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
17: Het beste uit de 70's,

0: Een kleine, grote apotheose voor Tom Jones' Delilah.
1: Leen gaat vreemd.
0: Delilah is het. Delilah. Leen gaat vreemd. In een Franse chanson, zoveel is zeker. Le Lac Majeur van Mor Schumann of Reviens van Hervé Villard. Ik moet zeggen, die Lac Majeur heeft heel lang op voorsprong gelegen. En toen is er een inhaalbeweging gebeurd van de fans van Hervé Villard, die inderdaad ook Caprice C'est Fini schreef. Die hebben we al is in de Leen gaat vreemd gedraaid. Misschien is dat wel een idee voor volgend jaar, want dat gaat mee naar volgend seizoen, dit item, om die zoiets tegenover elkaar te zetten. In elk geval, ik heb geteld, ik heb nog eens geteld, en zoals Peter mij stuurde, gisteren dacht ik Leen Revient, dus Hervé Villard. Het is, jawel, die fantastisch pathetische song van Hervé Villard geworden. Ach, heerlijk om dit mee te zingen. Doe het volle bak. Zorg dat je ergens alleen bent, dat je je niet hoeft te schamen voor valse noten.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

Dingen erbij. Ah, oh, dat heeft deugd gedaan. Potverdikke, dat was goed. Revia van RV Villa. Dat wil zeggen dat Mor Schumann het maandag moet opnemen tegenover Rob de Nijs. Ook niet gemakkelijk, maar alles ligt open. Alles is mogelijk. Ik zag onlangs in een of ander tijdschrift het huis van Lenny Kravitz dat hij in Hartje Parijs heeft. Mooi. Zo niet te kitscherig. Mooie kunst. Zo met je geld hebben. Dat is toch niet slecht in het leven, hè?

0: veel geld hebben, ik zou ook een huisje in Centrum Parijs kopen. Ach, zo tof. Lenny Kravitz, de man met smaak.
1: Lekkers met Leen.
0: Over zijn huis toch. Chef Timon Michiels, bouwjaar 1997. In de 70s was er van hem dus nog geen sprake. Maar via zijn ouders en grootouders is hij toch wel ingewijd in de nobele gerechten van de 70s, vertelde hij eergisteren als daar zijn. Koude plas met veel conservengroenten, œuf à la Russe, dat hij afgelopen dinsdag nog eens smakelijk heeft bereid. En vandaag eentje, straks, en dat is ja, zo een van mijn guilty pleasures. Het komt ook uit blik, het zou van de verse afdeling kunnen komen, maar dat is niet hetzelfde. Het moet uit blik.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Sst, luister.
6: Summer deals!
5: Hoor je het ook?
6: Summer deals!
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
15: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
16: Immoscoopman!
15: Immoscoopman!
17: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
14: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
17: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
14: Ah, ja?
17: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
16: Immoscoop, man!
3: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Laatste dag van de week met Timon in de studio. Chef Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik had je eigenlijk een beetje een opdracht gegeven, want wij zitten in het feest van de 70s. Dat wil zeggen, op 15 juni beginnen we aan 70s top 1000. En dan werken we toe naar die nummer 1. Er moet gestemd worden op die 70s top. Op welk nummer ga jij stemmen uit de 70s?
2: Ik stond gisteravond in het servies en er was een nummer in de keuken, vol een bak aan het spelen. En ben ik gaan opzoeken en dat komt uit de 70s. En ik vind dat de max om op te koken. En dat is Bohemian Rhapsody van Queen. Dat vind ik mega.
1: En dat is goed om op te koken.
2: Ja, maar je moet dat luid genoeg zetten.
1: Ja, en wat heeft dat dan?
2: Ja, dat heeft een soort beat en dan kunt dat... Iedereen kent ook of denkt dat hij die tekst kent.
1: Ja. En het gaat zo in verschillende vibes en verschillende ritmes.
2: En dat duurt ook lang genoeg. Dus je kunt dat zoals je bezig zit in de keuken... mijn gasten weten in de keuken, als ik begin te zingen, weten ze, moet de chef even rust laten, want hij is gefocust. Ik kan echt beginnen nummers mee rijmen in de keuken en dan ben ik mega gefocust.
1: Ah ja.
2: En dat is zo één van die nummers.
1: Bohemian Rhapsody van Queen.
2: Voilà, de klanten vinden soms dat de muziek te luid staat, maar voor de keuken is dat top.
1: Maar ik vind het een topnummer en het zou op één kunnen staan, natuurlijk. Ja, voor mij eigenlijk ook. Dat is, sommige mensen zeggen, we zijn het nummer beu, maar dat is
2: dat
1: gewoon...
2: Blijft toch goed.
1: Ja, een goed nummer blijft een goed nummer. Wat is dat nu? Ja.
2: Voilà.
1: Maar we gaan koken, hè, chef Timon.
2: Ja, iets dat ik niet lekker vind. Hè.
1: Oei, uit de
2: 70s. Het is echt een klassieker, maar ik vind het echt niks. Ik vind het ook zo pech met tonijn.
1: Ah, zo lekker.
2: Verschrikkelijk.
1: Ah, maar geen verse pech, hè?
2: Ja, ik het liefst wel, maar normaal gezien komt dat in het blik.
1: Nee, tonijn...
2: Het dan nog van die mensen die dat sap uitdrinken.
1: Dat moet tonijn... Dat moet blikpesh zijn.
2: Ja.
1: En het sap uit de... Ja, natuurlijk.
2: Ja, ik zie mensen dat sap in zo'n smoothie draaien.
1: Ja, lekker.
2: Zo.
1: Zo zoet, heerlijk.
2: En ik vind dat niks met pesh te maken heeft.
1: Nee, helemaal dat is niet erg.
2: Ik vind dat echt...
1: Sinds wanneer moet eten iets met eten te maken?
2: Dat is zo'n blubber uit
1: een vol... Allee. Ja.
2: Maar goed, ik maak het af en toe een keer klaar. Als er zo'n koude pla... Moet natuurlijk, ik maak niet alleen dingen klaar dat ik lekker vind.
1: Nee?
2: Moet een beetje voor iedereen...
1: Allee.
2: Dus ik heb wel al een keer Enzo tonijn. Ja, ik vind dat wel lekker met... dat vind ik wel lekker, het blik.
1: Ja, want dus, de pesh, daar kunnen we niet veel aan doen. Hè?
2: Nee, die is al onzeep.
1: We hebben halve rondekes pesh. Behandel die pesh niet zo respectloos, alsjeblieft. Maar dan die tonijn, wat gaan we daarmee doen?
2: Ja, die gaan we echt lekker maken, voor het verschil te maken.
1: Ja.
2: Dus het blik, en ik meng altijd met een klein beetje mayonaise. Genoeg citroenzest, genoeg citroensap.
1: Zesten,
2: ja, ik doe daar een beetje lente-ui onder.
1: Mm.
2: Wat verse kruiden daar nog liggen, net een beetje plat. Peterselie of wat bieslook. Wat graanmosterd doe ik daar vaak onder. En wat ik ook wel lekker vind, is zo wat granaatappel.
1: Ah, oh.
2: Dat zorgt gewoon ervoor dat dat heel... Omdat soms kan dat ook een klein beetje... Die tonijn uit blik wordt heel vers en heel fris met zo'n granaatappel onder.
1: Ja, een crunchy dingetje daarin. Zo.
2: En dat op een goede zuur deze toast zonder die pesh, dat is top, hè.
1: Of met die pesh.
2: Voilà.
1: Of gewoon met die pesh. Oh, alle passion zeg. En alle passion lovers nu. We moeten daarvan bekomen, hoor. Van het feit dat jij...
2: Sorry, ik hoop dat ik maandag nog mag terugkomen.
1: Ja. Allee, hou je telefoon dit weekend in de gaten.
2: Ja.
1: Als ik het ben, ding dong, alarmbel. Ja. Goed weekend.
2: Goed weekend, hè.
1: Tot maandag.
2: Hopelijk.

Stemmen op die 70s songs in onze site. Het is levensnoodzakelijk voor die top die op 15 juni start. Anita wil er zoveel mogelijk Bee Gees songs in. Waarop ze zoveel gedanst heeft, zegt ze, in volle discoperiode niet in de disco. Daar was ze te jong voor. Wel in haar kamertje thuis, voor de spiegel, met een zelfgemaakte micro van upgepimpte wc-rolletjes. Alsjeblieft, zeg.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
0: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Knaldi.
16: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
17: Ment bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
19: More than a feeling.
17: Bij alle goede providers.
19: Ment 5-5.
17: Nu ook bij Proximus.
0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
20: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus.
21: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
22: Ik wijs je zometeen de weg naar de boterhammetjes van 12 uur. En ik doe dat samen met Peter Frampton.
23: Your golden years. Nostalgie.
22: Maar het is ruim 11 uur, hoog tijd voor het nieuws met de Pape. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. CD&V wil zwangerschapsverlies menselijker maken. Het heeft daar een 5-puntenplan voor klaar om koppels beter te ondersteunen bij die traumatische gebeurtenis. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven. Dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Farhi, die het voorstel indiende. Zij en echtgenoot collega-politicus Sami Mehdi maakten ook zelf een zwangerschapsverlies mee. Het plan zet in op onder andere snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde daar positief op en zei dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. En na verschillende

0: Op de E19 Breda-Antwerpen schuif je nog altijd 20 minuten extra aan van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
1: Vrouwentongen met Leen de Maree.

dat een graafnummer in 1976, zelf 14 jaar oud. Ik zal wellicht lichtjes verliefd geweest zijn. Op Peter Frampton ook, Show Me The Way. Ik heb ooit ergens in een interview met Karl Meesters

gelezen. Je weet wel dat ze presentator van het tv-programma Niks te zien, zelf nagenoeg blind en organisator van concerten met optimale geluidskwaliteit onder de naam Rien à voir. Dat zijn concerten in het donker, als ik het goed begrijp, om die beleving optimaal te maken. Hè. En zijn droom is om een Amerikaanse artiest naar België te halen, liefst solo, en dat is deze artiest.

Samen met Louisa zeg ik, ah, oh, het is te hopen dat die hoog genoteerd staat. Deze Live on Mars van David Bowie. Ik zag onlangs een post van Madonna waarin ze iedereen Happy Pride toewenst en over de vloer kruipt met een korset waaruit haar borsten zo goed als uitvallen. Ik zou het persoonlijk niet doen, maar ik vind het geweldig dat zij het wel doet. In elk geval, ze speelt nog altijd mee op het hoogste niveau en heeft nog maar eens een hoofdvogel te pakken, namelijk tijdens de halftime performen van de finale van het WK voetbal. Misschien wel terwijl onze duivels in de kleedkamer zitten. Ja, dromen mag hè, mannetjes. En op vakantie gaan toch ook? Nee? Holiday.

0: Zo'n pianoriedeltje een beetje doet denken aan de jaren 20 van vorige eeuw. Nee, dat ben ik nu helemaal verkeerd. Holiday van Madonna. Kansas komt eraan met Ik heb dust in de wind, zongen wij dan flauw.
1: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.

Everything is dust in the wind, dus hydrateren, hydrateren, hydrateren behoort tot de drie kernwoorden van het leven. En de andere twee zijn slapen en broccoli. Dat is ook altijd voor alles goed. En af en toe eens een Stones beluisteren, dat kan ook geen kwaad, denk ik. Zeker als deze hier is.

0: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Nostalgie Plus.

All I need is the air that I breathe. En ook wel a long cool woman in a black dress. Die mag er ook in die 70s top. Hoeveel ABBA's zullen er in de 70s top 1000 staan? Laat ons uitgaan van 20. Dat is 2%, ik heb het uitgerekend. Maar misschien wel 25, dat is dan 2,5%. Ik vind dat al hun 70s hits erin moeten gestemd worden. Helaas zal deze niet mogen meefeesten, want uit 1981...

mag net niet meedoen in de 70s top 1000. Deze ABBA, Lay All Your Love On Me. Van het ene uiterste in het andere, op alle vlakken. Deze net wel.

0: spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, roséweken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon?
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: Vrouwendongen.

Stand By Us, zou ik zeggen. 24 op 24, 7 op 7 zijn we er voor jou. Hier bij Nostalgie Plus. En altijd zot geweest van Suzy Quatro. Die zag er zo glam rock and roll uit. Hè. En toen dit hier uitkwam, ook gelijk steken zot van. Ik denk dat ik het singeltje zelfs gekocht heb met hen beide op de hoes. Met een brede glimlach en een nektapijtje heerlijk. Mag voor mij in de top 10 staan van de 70s top 1000. Suzy Quatro en Chris Norman.

0: stilletjes aan uit de studio terwijl Domi smeurbreutjes aan het smeren is. Veel smeurbreutjes om klok te staan voor jouw vinylverzoekjes tussen 1 en 4 in Villa Vinyl. Leutmerkeumen, hoor ik hem al roepen. Maar eerst is er Michel. Er is altijd eerst Michel.
1: Prettige middag. Niet schrikken. Vandaag in mijn jaren 70 aanbod heb ik Alice Cooper mee. Alice Cooper, dat is hardrock. Ja, maar hij houdt zich nog een beetje gedijst. Nee, en het is niet dat trage nummer van Alice Cooper, dat beloof ik. Bovendien is er ook nog een verrassende keuze van iemand die je meer in de jaren 60 thuis brengt. Troubadour Donovan.

Ja, ik zat op de titel te wachten. Salvation Stomp. Waar het precies over gaat, ik heb er in feite nog geen acht op geslagen. Salvation betekent verlossing. Het zal wel een diepere betekenis hebben. Hè? Want die Donovan, die maakte geen vrijblijvende liedjes. Niet in de jaren 60, ook niet in 1975. Toen scoorde hij hiermee in Nederland en een beetje in Vlaanderen. Voor de rest van de wereld was dit een onbestaand nummer. En toch, prettige Dixieland. Je hoort hem straks helemaal in 100% volle.

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
4: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
6: De lichten flitsen.
7: De drums knallen.
6: De gitaren huilen.
7: En de stemmen stralen. Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Juni is 70's maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70's.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70's Top 1000.
5: Prettige middag, het is bijna weekend en ook vandaag 50% van de 100% volet is 70's. Your golden years, Nostalgie
6: Plus. Een goede middag. De politie houdt op dit moment een massale klopjacht in de buurt van het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar is een gedetineerde uit de Brugse gevangenis ontsnapt. Hij slaagde erin om tijdens een kledijwissel ervan door te gaan. Het gaat om een man van Russische afkomst die in het bezit zou zijn van een scherp voorwerp. Het ziekenhuis werd een tijd lang ontruimd, maar de verdachte zou intussen het ziekenhuis al uit zijn. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt om de omgeving te vermijden of toch zeker binnen te blijven. 1 op de 3 artsen met een eigen vennootschap verdient netto meer dan de premier. Die houdt netto €10.651 per maand over. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen. De verschillen zijn bovendien enorm. De ene specialist verdient tot wel 4 keer meer dan de andere. De radiologen staan helemaal bovenaan met een mediaanwinst op jaarbasis van maar liefst €218.000. Kinderartsen verdienen dan weer het minst. Slechts een mediaanwinst van €57.000. Over alle specialisaties heen maakt de vennootschap van de artsen mediane netto-winst van €82.000. Dat komt neer op zo'n €6.800 per maand. De Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben vandaag ook een tweede wedstrijd in de Volley Nations League niet kunnen winnen. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 onderuit tegen Tsjechië. Volgens bondscoach Chris van Snik moeten de Tigers vooral op hun verdediging werken. Die liet de wensen over. Maar veel tijd krijgen ze daar niet voor. Morgen nemen de volleybalvrouwen het in Nanjing al op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander. Het klaart steeds meer op vanuit het westen en in de namiddag zou dat overal in het land zo moeten zijn. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met vooral 's namiddags buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het normaal gezien wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig weer en wordt het zelfs moeilijk om te ontsnappen aan een plaatselijke bui.
0: Procent Follet
2: met Michel Follet.

onze drone even ingezet met Jigsaw. En Sky High, hitsingle die er voor mij in de jaren 70 torenhoog bovenuit steekt. Filmisch, dynamisch, weelderig georchestreerd, knap gezongen en niet langer dan nodig. Alles wat een goed nummer moet zijn. Jigsaw, ze hadden hiermee een wereldhit te pakken, maar vooral in Japan brak de single alle records. Prettige vrijdag. Sen, mijn helpende hand, en ik zijn er weer klaar voor. 100%, waarvan ruim 50% 70's... met het oog op onze top 1000 vanaf 15 juni. Schrik niet, ik heb zelfs Alice Cooper uitgekozen uit dat decennium, maar evenzo goed Angelo Branduardi als Gilbert O'Sullivan, want de jaren 70 nam de gekste muzikale bochten. Dit is dan weer die typische klankkleur voor begin jaren 80. De iets wat ijle synthesizer, de wat kalere productie, maar New Wave met een hart. Jo Lemaire

0: ben er nog maar pas, dus goed dat ik nog even blijf. Wat er van die floeze geworden is, je moet het mij niet vragen, zou Jolemaire het zelf nog wel weten. De groep splitte in 82 kort na deze hit. Je suis venu te dire que je m'en vais. En Jo ging alleen verder, toonde haar veelzijdige muzikale talent. Niet alleen in popmuziek, ook in het chanson en wereldmuziek. Klasse artiesten.
1: 100% Italiaans.
0: Begin februari werd Angelo Branduardi 76. Geen hitartiest eerder, een muzikant pur sang die toch enkele radiohits achter zijn naam schreef en eind jaren 70 enorm veel op radio te horen was.

Ascoli La Prima Mela haalde deze dinsdag de Italiaanse top 30 bij Leen. Het zou niet meer dan rechtvaardig zijn. Maar nee dus, wel een andere heb ik nu ontdekt. La Puce d'Acqua op 23. Nooit afgevraagd wat dit betekent, Colli la prima mela. Tenzij je natuurlijk vloeiend Italiaans praat, pluk de eerste appel. Met dank aan Google Translate. Trouwe klant in 100% volet, Cliff Richard. Iemand die in zowat elk decennium van de jaren 50 tot de jaren 90 meedraaide. Deze dateert van 1981.

Ja, klein beetje maar, hè. Niet te veel. Cliff Richard en A Little in Love in 1981. Mr. Nice Guy, hè? De ideale schoonzoon. Hoewel hij in 76 toch even zijn duistere kant liet horen en zien met Devil Woman. Devil? Hij is een christelijke man. Devil en zowaar zijn eerste Amerikaanse top 10 hit. Een titel die beter past bij Alice Cooper. Je vermoedt nu dat ik braaf uitpak met zijn beroemde jaren 70 ballade. Zijn grootste hit hier ook. How You Gonna See Me Now? Wel, wel, wel. Je vergist je. No More Mr. Nice Guy. Alice Cooper in 73. Ik link het meteen aan een triest overlijden ten huize van Vincent Fournier, de echte naam van Alice Cooper.

0: Alice Cooper, een van zijn 5 jaren 70 hits bij ons. Cooper in rouw op 5 juni 1977, want toen overleed Julius Squeezer, zijn boa constrictor, die altijd deel uitmaakte van zijn live act. Een zieke rat die de slang als ontbijt kreeg, bleek hem fataal geworden. Cooper hield nieuwe audities en slang Angel of Angel werd bereid gevonden om de rol over te nemen, maar na hem volgden nog een paar boa constrictors: Kachina, Chet Bundy, Cobra Winfrey en Christopher. Hier steek je nog eens wat van op, hè? Bij Nostalgie Plus. Zo dadelijk, zomer in het land.
1: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
7: Camber, more space for your place.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: 100% Follet. Nostalgie.
15: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking.

0: Fasten Your Seatbelt met Typically Tropical, studioproject. Een liedje dat in de jaren 90 werd heropgepikt door Nederlanders alweer. Venga Boys en We're Going to Ibiza. De bestemming werd gewijzigd, maar de melodie niet. Dit was in 75 goed voor 5 weken nummer 1 in Engeland.
1: 100% zomer.
0: Hou zonnebril, petje en zonnebandcrème nog maar even bij de hand voor deze echte zomerhit van 83, Maniaca. MUZIEK

Monjaka. Ze scanderen geregeld hun naam in hun één hit bij ons, Godejaka van 83. En net als die Typically Tropical van daarnet, een one-hit wonder. Troubadour Donovan, die link je vooral aan de jaren 70. Maar halfweg jaren 70 dook hij weer op in de hitparade. Vooral in Nederland met een wat atypisch liedje. Pure Dixieland of ragtime muziek. Salvation Stomp, dit is Donovan.

75, Donovan. Op 10 mei werd hij 80. De schot die wel eens scheef ging liggen in de jaren 60, zoals op 5 juni 69. Toen traden Donovan en Joan Baez op tijdens een bijeenkomst voor nucleaire ontwapening. En ze waren in die dagen boegbeelden van een zuivere levensstijl en maakten de ene protestsong na de andere. Flower Power in de jaren 90, dan moest je bij onze Pop in Wonderland zijn. Ook Rudolf en Meredith stuurden een duidelijke boodschap van vrede en liefde onze richting uit. Love is the only power.

Pop in Wonderland. Ze gaan zowaar weer optreden. Eenmalig vermoed ik voor de 10 om te zien Back to the 90s nacht op vrijdag 13 november in de Afasdoom in Antwerpen. In 1966 zongen Ramse Shaffy en Lisbeth List al samen. Nee, van de pastorale was nog geen sprake. De tekst was iets eenvoudiger. Ho, he, ho, la, la, la. De melodie kwam al improviserend tot stand met het toen beroemde trio Louis van Dijk. Een ode aan de levenslust, de Shaffy Cantate.

Ramse Shafie en Lisbeth List zongen vrij en vrolijk. En heel Nederland en een groot deel van Vlaanderen had er oren naar. Het was de allereerste kennismaking met Ramses. Daarna kwam Sammy, dan de pastorale. En zijn naam was gemaakt. Op 5 juli 1972 werd het heerlijke Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan wereldwijd uitgebracht. Een van zijn 9 hits bij ons.

0: Gilbert O'Sullivan. Op 1 december wordt hij 80, maar dat weerhoudt hem niet om nog op te treden. Je kent ongetwijfeld ook de Nederlandse versie van Gerard Cox. Mogen we ons stilaan klaarmaken voor een lange hete zomer, of is dat te voorbarig?
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Da-da-da-da. Alles begint met jouw gezondheid.
7: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: 100% Follet.

Galaxy Lin, hobbyproject van Robbie van Leeuwen. Na het uiteenvallen van Shocking Blue in 1975. Maar lang had Summer, hun weersvoorspelling kwam een jaar te vroeg. In 1976 was het inderdaad een echte hittegolf. En won Lucia van Impe als laatste Belg de Tour de France. Precies 50 jaar geleden. Gisteravond was er in Goik een huldeavond voor Lucia van Impe in parochiezaal Familia. Lucia van Impe, mijn wielerheld. Nog eentje die hoopt op een lekker lange zomer. Bart Keil.

Een van de grootste hits van Bart Kael, productie en compositie Hans van Eyck, die ooit een Nederlandse T-set, waar hij deel van uitmaakte, aan een top 5 hit in Amerika hielp met My Bellamy. Christy is de groep van de superhit Yellow River, een van de best verkochte singles van 1970. Vaak geclasseerd als one-hit wonder, wat niet zo is. Deze opvolger haalde de top 10 in Engeland en was zelfs nummer 1 in Duitsland.

0: Christie en San Bernardino. Ook daarna scoorden ze nog her en der hits. Maar die kwamen niet meer tot bij ons, zoals Iron Horse in Nederland, Navajo, wat in de Latijns-Amerikaanse landen goed scoorde, en dan weer nummer 1 in Mexico haalde. Echt een misvatting dat die groep Christie alleen maar bekend bleef van Yellow River. Ik moet me altijd inhouden om de volgende single niet elke week te programmeren. Dat kan natuurlijk niet, maar elke 3 maanden begint het te borrelen, te broeden en moet het weer. Mijn favoriet van de jaren 80. Ogenschijnlijk een eenvoudige melodie, maar veel ingenieuzer dan je vermoedt. Godly and Cream.
1: 100% favoriet.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon?
2: Daar heb ik eens.
3: Hoe?
2: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is er.
5: De Vos Lemmes.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
8: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
9: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
10: Een zeer goedemiddag. Vrijdag is het. Het is 1 uur geworden. Tijd voor Villa Vinyl, waar ik vandaag zeker aandacht ga besteden aan het 70s album van Supertramp, Crime of the Century. En voor de rest staat alles open. Laat het maar weten via 0477 900 800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Status quo, daar ga ik zo meteen mee beginnen. Na het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. In Frankrijk is de verontwaardiging groot nadat het 11-jarige meisje Lihanna gisteren dood werd teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. Nu roept de Franse minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al meerdere aanklachten tegen hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Lihanna en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien. De politie zoekt nog steeds met man en macht naar de gedetineerde die deze voormiddag ontsnapte in Brugge. De man, een Russische dertiger, werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan voor een medische ingreep. Maar tijdens een kledijwissel bedreigde hij de bewakers met een scherp voorwerp en hij ging er vandoor. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt om de omgeving te vermijden. En de Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben ook hun tweede wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 kansloos onderuit tegen Tsjechië. Bondscoach Chris van Snik was vooral teleurgesteld in de verdediging van de Tigers. Morgen nemen de volleybalvrouwen het op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook dan tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima ook dan tot 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met dezelfde temperaturen.
0: Villa Vinyl met Dominique Krommen.

0: gedraaid door Villa Vinyl.
1: Een stevige sessie headbangen om deze Villa Vinyl voor vrijdag 5 juni. Over Lay Down. En dat is volop jaren 70. En je weet het, we doen heel binnenkort vanaf 15 juni onze 70's top 1000 hier. En jij mag meehelpen bepalen wat er allemaal in terecht komt. En dat kan door je stem uit te brengen op onze website nostalgie.plus. En daar zou je Stethoscope bijvoorbeeld kunnen inzetten. Want die hebben hit na hit na hit gescoord in de 70's. Onder andere dus met deze live versie van Roll Over Lay Down. 8 over 1. Goedemiddag. Welkom in Villa Vinyl. Tot 4 uur vanmiddag zijn de radiogolven van Nostalgie Plus helemaal voor jou. Jij bepaalt wat er hier op de draaitafel gelegd wordt. Letterlijk en figuurlijk, want het programma is dus live in mijn platenkast. In Zweden staat hij. En je mag er een greep uit doen. Het is het meest eclectische radioprogramma van Vlaamse Radio. Dus alles kan, alles mag. Zolang ik het maar in mijn collectie heb zitten. Laat weten wat je zin in hebt. 0477-900-800 is ons WhatsApp-nummer. En als je dat bijvoorbeeld niet bij de hand hebt, mag je ons altijd een berichtje sturen via onze website nostalgie.plus. Bert Goofs heeft weer een leuke doorgestuurd. Een Britse folkrockgroep die in 1978 een hit scoorde met deze Run for Home. Het betekende een succesvolle comeback voor de band, zegt hij. Lindisfarne. Heerlijk om dit te kunnen draaien op vinyl.

0: Als zakenvraag door Luc, die altijd gaat voor dansbare muziek hier in Villa Vinyl. Want hadden we er een paar leuke doorgestuurd. Onder andere van Chemise. Ja, He Don't Love Me heet dat geloof ik. En deze van Patrice Russian. Waar Prince overigens een crash op had. Want daar maakte hij het liedje over waar hij mee doorbrak. In het jaren 70, begin jaren 80. I Wanna Be Your Lover. Dat was over Patrice Russian. Forget Me Not. Later nog een keertje gebruikt als sample in een van de Will Smith hits. En daarvoor dat fantastische Lindisfarne moet ik zeggen. En Run For Home. En dat is een heel goede tip voor onze 70's top 1000. Want dat is een plaatje dat ik er graag zou in terugvinden. Dus help dan even mee om erin te stemmen via nostalgie.plus, waar je nog altijd kan stemmen. Vanaf 15 juni ga je het allemaal horen hier bij Nostalgie+. Waar heb je zin in? Laat het me weten. 0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Dan kan je ook fotootjes en eventueel audioberichtjes doorsturen, mocht je daar zin in hebben. En als je geen WhatsApp hebt, dan kan je dat ook doen via onze website nostalgie.plus. Wat heb ik voor je klaarstaan? Zometeen een plaat van de Moody Blues. En dan zou je denken, zou Nights in White Satin eraan komen? Of Question of zo? Boulevard de La Madeleine? Met die plaat, namelijk I'm just a singer in a rock'n'roll band.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
14: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
15: Amai.
14: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
15: Handig.
16: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
14: Ja, handig inderdaad.
13: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
17: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
3: More than a feeling.
8: Bij alle goede providers.
3: Ment 5-5.
8: Nu ook bij Proximus.

0: kwam uit de kast. Alles kwam uit de kast. Ja.
1: I'm just a singer in a rock'n'roll band. En dat moest dus ook laten blijken dat ze echt wel een rock'n'roll band waren. Ja, het was wat meer uptempo. Nights in White Satin. En in 1972 was dit een hit voor de Moody Blues. Doet me er trouwens aan denken dat die zelfs in de jaren 80 nog een hitje hadden. Met Your Wildest Dreams. Dat is misschien iets voor een van de komende weken hier bij Nostalgie Plus. Zou wel heel erg leuk zijn om dat een keer te kunnen draaien. Maar deze was van Lutgard. De Moody Blues. I'm just a singer in a rock'n'roll band. En zo gaan we alle mogelijke richtingen uit. Maken we gebruik van alle paletten van de muziekgenres die er bestaan. Want Willy die zei MC Michael G en DJ Sven, die kennen we natuurlijk van de Holiday Rap, maar ze hadden ook een tweede plaat en dat was de Celebration Rap. En dat is inderdaad al een hele tijd geleden die nog een keertje opgelegd heb hier bij Nostalgie Plus. Misschien zelfs de allereerste keer ik dat nu doe. De Celebration Rap, speciaal voor Willy, van MC Michael G en DJ Sven.

0: moet ik eerlijk bekennen dat ik, nu ik hem weer hoor, al heel lang niet meer gehoord heb. En dat, die, ja, dat ik hem eigenlijk gewoon compleet vergeten was. Deze van MC Michael G en DJ Sven. En het was in der tijd het opvolgsingeltje voor de Holiday Rap. En ze maakte daar de Celebration Rap van. Klinkt een klein beetje al, ja, moet ik zeggen, wat verouderd misschien. Echt wel de jaren 80 sound. Maar wel fijn dat Willy hem nog een keertje boven toverde hier. Ja, iedere dag heb ik al een album voorgesteld uit de jaren 70. We begonnen in 1970 en vandaag zijn we toegekomen aan 1974. Het jaar waarin het absolute doorbraakalbum van Supertramp uitkwam. Dat was Crime of the Century. De band had al 2 commerciële flops achter de rug. Dus het werd tijd dat ze een echt wel goed album zouden afleveren dat ook nog een keertje ging verkocht worden. De tweede eerste albums werden gefinancierd door een Nederlandse miljonair. En omdat het succes uitbleef, zei hij van ik ga jullie schulden kwijtschelden. Maar vanaf nu zal de geldkraan dichtgaan. Dus ze moesten uit hun pijp komen, de mannen van Supertramp. En dat deden ze dus in 1974 met het album Crime of the Century. Het openingsnummer ga ik nu van je draaien. En het is uitgegroeid tot een echte tijdloze classic van Supertramp. Dit is Cool.
1: Villa Vinyl.
0: Villa Vinyl.

0: You're coming along.
1: En zo hoor je, als er druk op de ketel zit, dan moeten ze uit hun pijp komen. En dat kwamen ze met het album Crime of the Century, Supertramp. Straks ga ik nog twee tracks draaien, want dat doe ik deze hele week. En volgende week ook nog. Naar aanleiding van onze Week van de 70s kies ik er ieder jaar een album uit. En vandaag is dat dus Crime van of the Century. Zometeen hier, Are You Ready van Billy Ocean.
2: De lichten flitsen.
3: De drums knallen.
2: De gitaren huilen.
3: En de stemmen stralen.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
11: Ja, of twee abonnementen, of...
12: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
11: Maak jouw telenet

Een man die nog altijd razend populair is. Aangevraagd van Billy Ocean. En deze werd door eens even snel kijken. Karin vroeg deze aan. Are you ready van Billy Ocean? Wat wil jij graag horen? Dat is altijd de vraag. Op de vrijdag namiddag. Ik ga een greep doen uit mijn platenkast. En dan draai ik het speciaal voor jou via 0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Dan kan je ons bereiken met fotootjes van waar je bijvoorbeeld mee bezig bent op deze vrijdag namiddag. Of een audio-appje kan je daarachter laten. Maar als je dat allemaal niet bij de hand hebt, via onze website nostalgie.plus kan het ook van achter je computer. Op het werk bijvoorbeeld als je aan het luisteren bent. Erik heeft twee suggesties uit de 70s voor ons gedaan. De ene is Milk and Alcohol van Dr. Feelgood. En het andere is ook een liedje dat ik ook al heel lang niet meer gehoord heb. En van singeltje gedraaid in mijn collectie. Sally Oldfield en Mirrors. MUZIEK

heel lang niet meer gehoord. En volgens mij is het een plaatje waar Michel ook zot van is. Sally Oldfield met Mirrors. Hier bij Nostalgie Plus. Erik wilde deze graag horen. En jij kan ook wat laten horen op de radio. Vlaanderen laten kennismaken met misschien vergeten liedjes. Deze is niet zo vergeten hoor. Carole King, afgelopen maandag draaide ik van haar nog 3 tracks uit het album Tapestry. En later bracht ze nog opnieuw een album uit waar dit liedje op terug te vinden was. Hard Rock Café.

En dan de fluitjes, die moesten erbij, want die kon je dan meefluiten in de discotheek. Als Danny, die hier heel goede herinneringen had aan de dansing waar die in de jaren 80 uitging, zegt hij. En waar dit wel een heel grote dancefloor filler was. Van Lime uit Canada kwamen ze. En Your Love. Nostalgie Plus, daarvoor trouwens nog Carole King met Hard Rock Café. 77 was het die periode van Carole King.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, roséweken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
2: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Hier Pipa de Kat.
8: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
7: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
7: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Dan krijg je de specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
7: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
8: Daar zijn vrienden voor.
7: Ah ja.
8: Ah ja.
9: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe auto. Autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
11: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni
14: naar de 70s Top 1000.
15: Tot 4 uur vanmiddag heb jij het helemaal voor het zeggen hier in Villa Vinyl. Wat wil je graag horen? Laat het weten via een WhatsAppje 0477-900-800. Of via onze website nostalgie.plus. Zometeen een soul classic uit de 70s van Earth, Wind and Fire. Fantasy, dat is voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. In het Waalse Namen blijven meerdere middelbare scholen vandaag gesloten. Gisteren was het daar onrustig en werden verschillende demonstranten opgepakt. Aanleiding was dus het aangekondigde besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Dat plan werd afgelopen nacht ook goedgekeurd, waarop verschillende scholen en leerkrachten bedreigingen ontvingen. De politie is er ook massaal aanwezig. En ook in Brussel is het opnieuw onrustig vandaag. Daar pakte de politie op verschillende plaatsen opnieuw jongeren op. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar opsluiting voor de 26-jarige Claudia de Carvalho. 3 jaar geleden bracht Carvalho haar pasgeboren dochtertje in Brugge om het leven. De openbaar aanklager vroeg om rekening te houden met de ernst van de feiten, maar wees ook op haar moeilijke jeugd als verzachtende omstandigheid. Voor kindermoord zonder voorbedachte raden riskeert Carvalho 20 tot 30 jaar opsluiting. Deze namiddag oordelen jury en rechter over de definitieve straf. In Frankrijk is de verontwaardiging groot na de dood van Liana. Het 11-jarige meisje werd gisteren dood teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. En nu roept Frans minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al aanklachten tegen hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Liana en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien ook tot 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Ook dan maxima rond 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig en met dezelfde temperaturen.

0: Ja, momentje, we moeten het doen zoals het hoort. Dat is een begin van een programma en dan de plaat van vinyl draaien. En niet uit de computer, om hem even mee te geven op je screen, op de autoradio. Dus, we gaan opnieuw beginnen, hè.
1: Villa Vinyl.
2: Met Dominique Krommen.
0: En nu dus echt van vinyl, Earth, Wind and Fire.

0: Earth, Wind and Fire. Aan het begin van de tweede uur Villa Vinyl van vandaag. En Fantasy.
1: Domi draait door.
0: Krijg je ondertussen wat berichtjes binnen dat er af en toe een dropje in de lijn valt. Maar we zien niks aan onze kant. We zien niks aan de kant van Antwerpen. Dus het is ondertussen een groot mysterie. Hopelijk kan je er een beetje doorheen luisteren. Doe dan maar gewoon alsof de plaat overslaat of zo. Ik weet het niet. Maar we zijn er volop aan bezig voor de mensen die zich ongerust maken. Alles nog in orde hier aan deze kant, hoor. Goedemiddag, dit is tot 4 uur Villa Vinyl, waar jij de vrijdagnamiddag helemaal in handen hebt, muzikaal gezien hier bij Nostalgie Plus. Jij bepaalt mee wat er op de draaitafels terechtkomt, letterlijk en figuurlijk, want er staan hier twee draaitafels. Ik leg plaatjes op, zet ze scherp en dan start ik ze graag met plezier voor je in. Laat weten waar je zin in hebt, muzikaal gezien, op deze vrijdagnamiddag. En dat kan door een berichtje te sturen, 0477 900 800. Dat is ons nummer. Ik bedoel dan ons WhatsApp-nummer. Of je kan ook een berichtje achterlaten via onze website nostalgie.plus. Even snel zoeken, want ik ben hier 100.000 dingen tegelijkertijd aan het doen. Ik ga zo meteen de credits wel meegeven van wie Barry Manilow heeft aangevraagd op deze vrijdagnamiddag met Can't Smile Without You.

0: Deze was voor Philip Hermans. Zij afgelopen woensdag werd Susie Quattro 76 jaar. Ik ben een grote fan van haar, zeker haar beginperiode uit de glamrock tijd. Spijtig genoeg hoor ik de laatste dagen en de laatste maanden veel de song van haar duet met Chris Norman, Stumbling In. Is het mogelijk om haar nummer 1 uit 1973, Can't Can, te draaien? Alvast bedankt. Gitaar spelen. Hopelijk heb je dat gedaan, Philippe, en heb je ervan genoten. En daarvoor nog Can't Smile Without You. Die was voor Gudrun. Moest ik even credits voor meegeven hier in Villa Vinyl. Eens kijken wat ik heb klaargezet. Ah ja, plaatje van Mike Anthony. Daarvoor kwam een verzoekje binnen. Why Can't We Live Together? Want Dirk zei, kan je die versie een keertje draaien van Mike Anthony? Van Why Can't We Live Together? Die is namelijk niet te downloaden via Spotify. Heeft Domi deze in de platencollectie? Jazeker, ik heb hem denk een week of 3-4 geleden ook al een keertje gedraaid. En ja, dat hij niet op Spotify terug te vinden is, ligt aan het feit dat de erven van Timmy Thomas, de oorspronkelijke uitvoerder van Why Can't We Live Together, ja, de rechten, dat daar wat problemen waren met de rechter, want in de tijd werd de single zelfs teruggetrokken uit de winkels, omdat het echt wel te veel leek en echt wel één op één gepikt was van Why Can't We Live Together van Timmy Thomas. Maar ik heb de plaat van Mike Anthony, de Amerikaan die in Antwerpen huisvestte, nog een keertje boven de kast, uit de kast gehaald. En die ga ik zo meteen draaien. Meer nog, ik ga dat doen in de 12-inch versie.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
7: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
7: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

12-inch-versie van deze van origineel van Team Metallus. Momentje hoor, want ik moet even hier iets zoeken. Deze moest ik hebben, inderdaad, ja. Van Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, door Mike Anthony. De man die in Antwerpen verbleef, ergens 1982. En hij had al een eerste versie van deze plaat uitgebracht. En die moest dan terug ingetrokken worden, want ja... De mensen van Timmy Thomas gezegd van het is te veel van het origineel gepikt en het werd een remake van gemaakt. En dit was de 12-inch versie die ik daarnet draaide hier in Villa Vinyl van Why Can't We Live Together. Aangevraagd door Dirk Tijdgat. Die zegt het is ook niet te downloaden via Spotify. Gelukkig zijn wij er om dan ook een keertje van vinyl te kunnen draaien. Wat wil jij graag horen op deze vrijdagmiddag? Laat het me even weten door een berichtje te sturen via WhatsApp. En dat kan door 0477-900-800 in te tikken. En dan komt dat hier in de studio terecht, of in mijn mailbox. En dan kan ik het eventueel voor je opzoeken in mijn collectie en dan kan ik het draaien voor je. Martien van Nieuwenhuizen, draai maar lekker door, Domi, zegt ze. Weer wat belpop-suggesties die ertussen zaten. Luna Twist zie ik hier staan. En Derek and the Dirk, Dirt, een klein beetje vergeten rockband uit de jaren... begin jaren 90 moet dat misschien zelfs geweest zijn, eind jaren 80. Rosie, of voor deze waar ik voor ga. Oh, by the way...

0: shuffling down the stairs making love to me. That's what I wanna see. I wanna get back to you. Come on and get stuck on me, baby. Oh, by the way.
1: Met een lekker Engels accentje erbij. Derek and the Dirt. Dat is belpop. Maar dan echt belpop om u tegen te zeggen. Dankjewel Martien. Om Oh By The Way nog een keertje in onze memory te brengen. Vandaag een album uit 1974. In de kijker met name Crime of the Century van Supertramp. Een album waar ze echt wel gebruik maakten van een keyboard sound. Gemaakt door een iconische Wurlitzer. Namelijk de Wurlitzer 200A. Dat was al te horen eerder op school. En nu ga ik hier andere track draaien. Hier is Dreamer. Dit is de smurven versie, denk ik dan. Moment hoor. Ik ga even terug het begin van de plaat opzetten. Gelukkig is de eerste track zoals hij hoort. Supertramp, Dreamer.

0: En dan de belletjes. Fascinerend. Die overgangen op dat album dat we vandaag in de kijker zetten hier in de namiddag bij Nostalgie Plus. Crime of the Century heet het album van Supertramp. Dat was Dreamer. En zometeen plaatje dat vanmiddag vroeg al werd aangevraagd. Rare Earth. En get ready.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

de korte singleversie, want als we naar de LP-versie moeten gaan... Met Get Ready van de Rare Earth. Die werd heel vroeg op de namiddag al aangevraagd door Peke. Die zei, Status Quo, waar we mee begonnen, waren mijn favorieten in der tijd. Maar kan je Rare Earth draaien met Get Ready? Merciekes daarvoor. Vorige week trouwens had ik een bericht gekregen van Johan Vreken. Die wat zinnetjes had opgeschreven. En uiteindelijk waren we erachter gekomen dat Neil Christian de titel was. De plaat was van Neil Christian, That's Nice. Dat was de titel die we zochten. En die ga ik zo meteen draaien, Johan. Dus wat dat betreft, dat komt allemaal goed. Maar eerst moeten we plaats maken voor een plaatje dat aangevraagd werd door Isabella. En zo gaan we van Rare Earth, wat toch een klein beetje in de rockkant te vinden is van het muziekspectrum, naar een heel andere kant, namelijk de schlager. En als we bij schlager zeggen Freddy Breck, dan zou dat deze kunnen zijn die ik ga draaien voor Isabel uit Sint-Niklaas. Die zonne geht auf!

Neil Christian, Johan Vreeken, vorige week een berichtje gestuurd met wat dingen van de titel en ik kon niet onmiddellijk terugvinden wat het dan uiteindelijk was. En uiteindelijk wist hij het dan zelf nog te vertellen. Toen had ik geen tijd meer om hem te draaien en nu dus wel. Neil Christian, That's Nice, hier bij Nostalgie Plus. Op deze vrijdag namiddag, het is 5 juni en jij bepaalt wat er op de draaitafels gelegd wordt. Laat het even weten via nostalgie.plus, dat is onze website, maar nog gemakkelijker is om de WhatsApp-service te gebruiken, 0477. Eventueel een fotootje of wat audio die je kan doorsturen. Ik kreeg een berichtje van Nadine uit Izegem die graag iets wil horen uit de film A Star Is Born. Maar dan meer precies de film A Star Is Born, niet die van een jaar of 5, 6 geleden met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrol. Die ik overigens vorige week op Blu-ray in mijn handen had. Ergens in een tweedehandswinkeltje hier in Zweden. En ik wilde hem graag meenemen, want ik vind dat een fantastische film. Ik kreeg er zelfs een krop van in mijn keel. Meer nog, zelfs een traantje moest ik wegpinken bij die film. Dan deed ik het doosje open en er zat geen Blu-ray disc in. Dus ja, kan er niks mee. Alleen met de hoest ben je niks natuurlijk. Maar de plaat die Nadine had aangevraagd komt uit de versie van A Star Is Born uit 1976 met Kris Kristofferson in de hoofdrol en natuurlijk Barbara Streisand en dit liedje daaruit. Evergreen, de love theme uit A Star Is Born.

De gevoelige kant van Barbara Streisand uit de film A Star is Born. Met als tegenspeler een al even legendarische acteur en ook zanger Kris Kristofferson. En Evergreen, de love theme van de film. Aangevraagd door Nadine uit Isegem. En nu gaan we een andere kant van de 70s opzoeken. En dat doen we met de jeugdhelden van Patricia. En die jeugdhelden, die moet je zoeken in de glamrock van de jaren 70. Met Dynamite.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die desregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
13: Met jouw feest van de 70s.
12: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
14: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
15: Met zometeen een verzoekje van een plaats uit de 70s. Danny uit Zeebrugge stuurde mijn berichtje en die wil graag het heerlijke Afternoon Delight van de Starland Vocal Band nog een keer horen. Stemmen, hè Danny, op die plaat via onze website nostalgie.plus. Eerst Steve Quinten voor jou het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Claudia de Carvalho is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren dochtertje. 3 jaar geleden bracht de Portugese vrouw haar kind om het leven in Brugge, vlak na de geboorte. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assisehof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. Zo handelde ze niet met voorbedachte raden, stond de vrouw er alleen voor en gedroeg ze zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Voor de tweede dag op rij is het onrustig in Brussel en Namen door de protesten tegen het besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Gisteren werden al verschillende demonstranten opgepakt en nadat afgelopen nacht het besparingsplan definitief werd goedgekeurd, komen ook vandaag mensen op straat. In de buurt van Brussel Centraal troep de jongeren samen en daar moest de politie al verschillende mensen arresteren. In Namen blijven vandaag zelfs verschillende scholen gesloten, omdat scholen en leerkrachten bedreigd werden. En ook België heeft nu zijn eigen bultrug, want in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is deze voormiddag zo'n dier gespot. De bultrug zou gewond zijn, maar het is niet duidelijk hoe zwaar. De Schelde is een gevaarlijke plek voor het dier door de scheepvaart, maar experts verwachten dat het door de stroming vanzelf weer in de Noordzee zal belanden. In april spoelde nog een bultrug aan in Duitsland, die werd bultrug Timmy genoemd, maar na een wekenlange reddingsoperatie overleed het dier alsnog. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien ook tot 19 graden. En zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maxima ook dan rond 19 graden. Maandag en dinsdag dan blijft het wisselvallig met dezelfde temperaturen.
17: Villa Vinyl
18: met Dominique Krommen.

0: En zo moeten alle eindes van plaatjes eigenlijk gemaakt worden. Lekker makkelijk.
1: Domi draait door. Villa Vinyl.
0: Voor Danny, die in Zeebrugge aan het luisteren is, deze Afternoon Delight van de Starland Vocal Band. Heerlijk liedje, 1976. En als ik aan 76 denk, dan moet ik altijd meteen terugdenken aan die warme zomer. En ook de laatste zomer dat een Belg ooit de Ronde van Frankrijk won. Dat was Lucien van Impe. Dat is ondertussen alweer 50 jaar geleden. Jawel hoor, 50 jaar geleden. 1976. En dat is een plaat dus waar je op kan stemmen als je surft naar onze website nostalgie.plus voor onze 70's Top 1000. Doe je dat, dan help je mee om hem samen te stellen. Daar straks ook nog That's Nice van Neil Christian. Johan heeft me ondertussen een berichtje doorgestuurd. Hij vraagt of ik weet dat Jos van Oosterwijk zijn collectie platen gaat wegdoen. 70.000 stuks, ja, klasse het afgelopen week in

Ik denk het niet, hoor. Het zal onbetaalbaar zijn om die collectie over te nemen. Maar dankjewel, Johan, om mij erop te wijzen. Ik had het afgelopen week al in de krant gelezen. Maar waar heb je zin in? Het komende uur nog Villa Vinyl op verzoek. Jij mag bepalen wat hier op de draaitafels gezwierd wordt, letterlijk en figuurlijk, via een WhatsAppje 0477 900 800 of via onze website nostalgie.plus. Chantal heeft iets van Neil Diamond aangevraagd. Het is alweer een tijdje geleden, denk ik, dat ik iets van Neil Diamond gedraaid heb in Villa Vinyl. Zijn periodes dat hij bijna iedere week wordt aangevraagd met wat platen. Deze uit de Jazz Singer. Dat iconische America. America.

Helemaal tot de laatste noot, zoals het hoort. Chantal had hem aangevraagd, maar ik zag dan ook nog dat Mark Zutterman ook voor diezelfde plaat ging van Neil Diamond, America. Hij speelde zelf mee in die film, moet ik eerlijk bekennen. Aan Neil Diamond is geen acteur verloren gegaan. Dat is wel het geval. Mark heeft die film voor het eerst gezien op Filmnet. Dat was de eerste decoder in huis om naar films te kunnen kijken. Ja, die had ik ook een tijdje.

film net. En als je hem niet had, dan kon je... puberteit. Even herinneringen ophalen aan de puberteit. Ja, dan had je toch vroeger zo'n beeld, zo'n mozaïekbeeld, als je kabeltelevisie had. En dan was er zo'n klein hoekje waar dan de films van Filmnet werden getoond. En in de late avond waren daar films op te zien die je dan in het heel klein kon zien. Dat was op Filmnet. Later werd dat Kanaal Plus, stuurt Mark door. Misschien heeft hij die zelf... die kan die zelf de herinnering niet hebben, want die had gewoon de decoder in huis, dus die kon daar gewoon van genieten. Kijken, want er komen flink wat verzoekjes binnen. Ik ga weer niet alles gedraaid krijgen vandaag. Maar jij mag nog altijd mee bepalen wat we hier draaien. Tussen 1 en 4, dat moet ik zeggen. Laat even weten via film 0477-900-800. Een Amerikaanse nummer 1 uit 1978 voor Willie. Nick Gilder.

0: Ook weer zo'n mooi einde van Nick Gilder, afkomstig uit Canada, maar een Amerikaanse nummer 1 hit in 1978 met zijn Hot Child in the City. Hij was ooit frontman van een glamrock band, over glamrock gesproken, daar straks ook al mut gedraaid. Sweeney Todd heette die band, waarmee hij een hit had met Roxy Roller. En ja, het was Philly die deze wilde horen. Hot Child in the City. En zometeen gaan we naar de 70s, of blijven we in de 70s, moet ik eerlijk zeggen, met een compositie van Giorgio Moroder.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Medimarket.
7: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: de Vos Lemmes.
14: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

Voor Serge, de groep waar Giorgio Moroder ooit in zat. Hij schreef trouwens mee aan dit nummer. Dat was ook te horen aan de synthesizer die gebruikt werd. Dat was Chicory Tip, Son of My Father. Frank uit Zwijndrecht heeft een voorliefde voor One Hit Wonders. En dit is er zo eentje uit de 70s van Shabby Tiger.

Chevy Tiger heette de band. Dat was Slow Down. En eens even kijken wat ik heb klaargezet. Oh ja, dat was dat album dat ik vandaag centraal zet hier in Villa Vinyl. Namelijk Crime of the Century van Supertramp. Vandaag zitten we in 1974. Overigens, aanstaande maandag schuiven we op naar 1975. Dan haal ik het grote doorbraakalbum van Bruce Springsteen uit de kast. Dat heet Born to Run. Maar nu eerst dus de plaat van vandaag, Crime of the Century, 1974, Supertramp, een grote doorbraakalbum met nu de swingende rockplaat die daarop staat. Je had de eerste School op kant 1 en dan de volgende op kant 2 was Bloody Well Right. School, melancholisch en waarschuwend is Bloody Well Right het rebelse antwoord op het volwassen worden van een scholier. In de jaren 70 niet gemakkelijk om die plaat op de radio te krijgen, vooral voor de BBC, want die was nogal eens bekend om wat censuur toe te passen, want probeer maar een keertje Bloody op de radio te krijgen. Maar het werd wel een hitje voor Supertramp van hun album Crime of the Century en van vinyl, zoals het hoort op vrijdag. Bloody Well Right.

van het album Crime of the Century van Supertramp. Een grote doorbraakalbum. En dan zouden de grote albums nog komen. Denk bijvoorbeeld maar aan Breakfast in America. En deze stond dus op Crime of the Century. Dat was Bloody Well Right. Ik heb nog een berichtje gekregen van Dennis. Want die stuurde of ik nog voor 4:30 een plaatje van Frank Evans kon draaien met Lonely Town. Lonely Town heeft die single pas herontdekt. Knappe productie eigenlijk, zegt hij. Zo'n cover, zag ik. Merkwaardig dat het hier, net zoals Forget Him, een grotere hit werd dan in thuisland Nederland. Maar je zou hem misschien kunnen kennen als Frank Ashton. Die heeft hier een eigen cover opgenomen, denk ik, van Winter in America. Bij ons is het dus een hit geworden, maar dat denk ik ook door het label waar het op uitkwam. Of volgens mij was dat ergens een label dat heel veel gratis singeltjes uitdeelde aan lokale radio's in de jaren 80. En dat het daarom bij ons heel veel gedraaid is. Vergeten, maar opgevist door Dennis, deze Lonely Town van Frank Evans.

Dat moet ongetwijfeld een cover zijn, want het werd geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann. En ik denk, als ik het goed voor heb, dat de originele versie van Gene McDaniels was. Dankjewel Dennis, om deze nog een keertje naar boven te toveren hier in Villa Vinyl. Daar zijn we voor op vrijdag de middag. Om die vergeten liedjes af en toe een keertje in de kijker te zetten. Dat was Lonely Town van Frank Evans. En nu gaan we naar een plaats die in de jaren 60 wel gediend heeft om verliefde koppeltjes op de dansvloer te krijgen. Teller Johnny Said Goodbye.

0: tell her Johnny said goodbye. Tell her Johnny said goodbye.
1: Voor Eddie Balen. Hij stuurde door Terry Jackson, maar het is Jerry Jackson. Er zijn altijd wat verwarringen rond. Je hebt Terry Jacks en je hebt Jerry Jackson. En dit was Jerry Jackson, Teller Johnny Said Goodbye. Mooie herinneringen aan de 60s toen iedereen de dansvloer opstormde. Kan ik me voorstellen. Ik was nog veel te jong, 68 geboren, dus kan me er eigenlijk niks bij voorstellen. Teller Johnny Said Goodbye. En zo meteen voor Ria, of ik iets op de draaitafel kan leggen van Spooky and Sue, Swinging on a Star.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

voor Ria. Swinging on a Star van Spooky and Sue. Dat was ook alweer een covertje. Eens even kijken. Ja, je kan nog even wat dingen doorsturen. Ik kreeg daar straks een verzoekje binnen voor To Make You Feel My Love van Bob Dylan. Die versie had ik niet. En toen had ik doorgestuurd naar degene die hem aangevraagd had. Misschien de versie van Billy Joel. Maar even nagekeken. Maar die ligt ook ergens niet op zijn plaats in mijn collectie. Dus die kan ik ook niet meer draaien. Dus mocht degene zijn die aangevraagd heeft, stuur nog even een andere suggestie door. Dan wil ik het met plezier voor je opleggen hier. Nu gaan we naar zo'n legendarische soulman. Dance to the Music, Sly and the Family Stone.

tijdje geleden overleden Sly Stone. Ja, die werd wereldberoemd dankzij het Woodstock Festival waar hij met zijn family stond. Sly and the Family Stone voor Bram, die op deze vrijdagnamiddag deze nog een keertje op de radio wilde horen. Dat was Dance to the Music. En ja, nog een goede 13 minuten zit ik in je radio. Ik heb hier zoveel verzoekjes binnengekregen dat ik ze nooit allemaal gedraaid krijg. Dan zou ik tot zeker 9, 10 uur vanavond moeten bezig zijn. Dus we moeten altijd een selectie maken. En hopelijk vind je dat niet erg. We proberen iedere week iedereen wel een keertje aan de beurt te laten. Emmanuel die zegt, ik zou deze uit mijn jeugd eens willen horen, want ik heb hem nog nooit gehoord op Nostalgie Plus. Nochtans een meesterwerk uit een tevens schitterend album. Heeft het over Styx. Styx, dan zouden we het kunnen hebben over Boat on the River, over Sing for the Music of Babe. Maar hij gaat buiten de lijntjes kleuren, beseft hij zelf al. Vanuit Oostende stuurt hij zijn berichtje. Deze Fooling Yourself van Styx.

0: Rubettes, You're the Reason Why. Emmanuel had die aangevraagd en die stuurde nog even snel een berichtje dat de dag niet meer stuk kan, dankzij dat ik hem gedraaid heb. Gerard, die had nog een verzoekje als afsluiter, Manfred Mann's Earth Band en Dave is on the road again. Maar helaas, de tijd zit erop van vandaag. Gerard, hou hem bij tot volgende week. Stuur hem dan nog even door en dan gaan we er zeker werk van maken. Veel plezier, zo meteen met Seb.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, Sjaan,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
14: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Deze week kom je bij Spar voor...
17: Oh, roséweken.
16: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
17: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
16: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
18: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
1: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Ment bestaat 15 jaar.
6: Happy birthday!
5: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
7: More than a feeling.
5: Bij alle goede providers.
7: Ment 5-5.
5: Nu ook bij Proximus.
8: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
9: Met jouw feest van de 70s.
8: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
10: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
11: Goedemiddag, terwijl Domi een lekker Zweeds figuurtje verdiend heeft, een kanelbullar bijvoorbeeld, als ik het juist uitspreek, dat is een Zweeds kaneelbroodje, help ik je door je vooravond met de Queen of Disco als eerste, Donna Summer en I Feel Love.
12: Your golden years, nostalgie plus.
11: 4 uur nieuws met Quinten Jordes.
13: Goedemiddag. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het dodelijke busongeval. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was in Buggenhout een van de 4 dodelijke slachtoffers. En er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat nu samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. En zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen zo'n 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. Dat leidt tot slijtage en uitgesleten bochten. De lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg. En dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. De vrouw die 3 jaar geleden haar pasgeboren dochtertje om het leven bracht, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Claudia de Carvalho vermoordde haar baby vlak na de geboorte in een huis in Brugge. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assisehof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. De Portugese vrouw handelde niet met voorbedachte raden en gedroeg zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Een zwaar bewolkte namiddag, hier en daar een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met dezelfde temperaturen.
11: Dankjewel Quinten. De files, waar schuif je een kwartier of langer aan? Dat is het geval op de Antwerpsring richting Nederland. Daar verlies je 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Antwerpsring richting Gent, 20 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E313 naar Antwerpen komt er een kwartier bij tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring ook een kwartier van Sint-Stevense-Woluwe tot Leonard. En op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
1: Vibrations
8: met Sebastian de Krop.

zanger met het lange geblondeerde nektapijt. Weet je nog, Limael van Kajagoogoo, Too Shy. Goedemiddag, het is 4:10, vrijdagnamiddag, bijna weekend. Dat is altijd leuk, maar deze week kijk ik er extra naar uit, want mijn dochter is deze week met het zesde leerjaar op bosklasse geweest en vanavond zie ik haar terug na 5 dagen, dus dat gaat leuk zijn. Maar eerst de laatste Good Vibrations van deze week met vandaag in de show mijn sportwatcher Pieter Jan van het Nieuwsblad. De Rode Duivels die spelen morgen hun laatste oefenwedstrijd voor ze maandag naar Amerika vertrekken voor het WK voetbal. En Pieter Jan kijkt vooruit. Als kijkt ik een nieuw programma op VTM over partnerverlies. En jouw feest van de 70s heb ik het vandaag over de liefde. Hoe vroeg je het aan in de 70s? Je mag het straks laten weten. En verder veel muziek en veel 70s. Met nu Paul McCartney en het nummer genoemd naar de pony van het gezin McCartney. Echt waar. En dat is Jet.

0: Roy Orbison en Oh Pretty Woman. Heb je al gestemd voor de 70's Top 1000? Vergeet het niet, hè, want over 10 dagen op maandag 15 juni beginnen we er al aan. En misschien ja, kan je origineel uit de hoek komen in jouw lijstje met bijvoorbeeld een volledig anderstalige top 3. Een Franse, een Italiaanse of een Spaanse top 3. En voor die laatste heb ik alvast een idee. Un canto a Galicia, Julio Iglesias straks. En ik heb ook muziek van Eddie Grant.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: In Moskoopman.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Medimarket.
13: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
14: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Da-da-da-da. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
18: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
19: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
20: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee. Op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie. De lichten flitsen.
21: De drums knallen.
20: De gitaren huilen.
21: En de stemmen stralen.

0: Die Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.

als de zon er geen zin in heeft vandaag, dan zoeken we die zon toch gewoon in de muziek met Julio Iglesias en Un Canto a Galicia. Het is vrijdagnamiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat er een record aantal Belgen een flexijob heeft. 250.000 in totaal. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De bakker, de supermarkt, het café op de hoek of een restaurant. Allemaal schakelen ze graag flexijobbers in. Voor op de drukke momenten. En ook voor zij die het doen, is het interessant. Want gemiddeld levert dat bijbaantje 1.900 euro per jaar op. En ja, dat is toch mooi meegenomen, denk ik. Ook België heeft nu zijn eigen bul terug. Want in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is er vandaag eentje gespot. De bul terug zou gewond zijn, maar het is niet duidelijk hoe zwaar. Het doet wat denken aan bul terug Timmy natuurlijk. En die een maand geleden meermaals gezien werd aan de Duitse kust. Maar wellicht loopt dit verhaal beter af. Want experts verwachten dat de bul terug in Antwerpen door de stroming vanzelf weer in de Noordzee zal belanden. Laat het ons alvast hopen. En ook de Canadese zangeres Shania Twain krijgt haar eigen biopic. Het lijstje met artiesten over wie de laatste jaren een biografische film gemaakt is, begint lang te worden. Met onder andere Freddie Mercury, Elton John, Michael Jackson, Ray Charles, Elvis Presley en nu dus ook Shania Twain. Een zangeres die vooral in de 90s en het begin van de jaren 2000 succesvol was. Maar ze heeft een leven waar ja, wel een verhaal in zit. Van een moeilijke jeugd tot een van de strafste country zangeressen in de muziekgeschiedenis. Wanneer die biopic over Shania Twain in de zalen komt, is nog niet duidelijk, maar het zal sowieso wel nog een tijdje duren, want er is zelfs nog geen casting gedaan.

Eddie Grant bij Nostalgie Plus, I Don't Wanna Dance. Als jij wel graag danst, dan neem ik je graag even mee naar een 70s dansvloer. In de discotheek, in het jeugdhuis of waar dan ook. Eind 70s was Boney M er zeker te horen. Ik heb Rasputin klaarstaan. Eerste weg op voor de files met 20 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op de Brusselse binnenring. Er komt 55 minuten bij tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Want daar is namelijk een ongeval gebeurd. De weg is er grotendeels versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent, een half uur van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ook daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 25 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 van Sint-Joppingsgoor tot Antwerpen-Noord. E313 naar Antwerpen, 20 van Massenhoven tot Wommelgem. En op de Brusselse buitenring ook 20 minuten tussen Grimbergen en Zellik.

0: is puur kippenvel, reageert luisteraar Shaky Gert, Elvis Presley en Suspicious Minds. We gaan zometeen het water op in het bootje van Rod Stewart.
1: De openingszin.
0: Maar eerst quizzen, een nieuwe kans op 4 filmtickets. Dat is de mooie prijs die jij hier vandaag kan winnen. Een avondje cinema dus, in van die luxe zetels met een goede film op grootscherm. Dat is ja, altijd leuk, hè? Geef toe. Dus speel zeker ook mee van welke 70s classic is volgens jou dit de openingszin. Every man has a place in his heart, there's a space. And the world can't erase his fantasies. En als ik een tip mag geven, dat laatste woord is een belangrijke. Het is jouw feest van de 70s. Ik zoek dus een 70s nummer dat begint met deze zin. Every man has a place. In his heart there's a space. And the world can erase his fantasies. Weet jij het antwoord, de titel en ook de naam van de groep of artiest? Wel, stuur het dan of waag een gokje, dat mag ook. Reageer via de website nostalgie.plus. Zo kan je mij een bericht sturen of via WhatsApp op 0477-900-800.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Kessie, kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

Rod Stewart heeft vorige week nog een aantal concerten in Las Vegas moeten annuleren wegens ziekte. Maar hij is terug de oude, terug beter. En grijze vos krijgt ze niet zo vlug klein. Rod Stewart met Sailing. Als jij in de 70s een stevige rocker was met lang haar en een leren jas, dan ben ik er zeker van dat ik je blij ga maken met Boston. More Than a Feeling straks. Eerst Matt Bianco. I get up.

0: Je voelt de bassen misschien ook wel over heel je lijf, dankzij de mannen van Boston. Dit was More Than a Feeling.
1: De openingszin.
0: Vandaag is mijn kandidaat Karel. Karel uit Zwalm. Goedemiddag, Karel.
2: Goedemiddag, Seb.
0: Hey, Karel. Jij speelt mee voor 4 filmtickets. Nieuwe opgave van de openingszin. En dat is vandaag deze. Every man has a place. In his heart there's a space. And the world can erase his fantasies. Vertel eens, Karel, van welke song is dat de openingszin?
2: Dat is van Fantasy van Earth, Wind & Fire.
0: Ja, heel juist. Proficiat. 4 filmtickets van jou. Dat heb je goed geraden. Vond je het moeilijk, Karel?
2: Ik vond het super makkelijk deze keer.
0: Oké, goed. Maar zo moet dat zijn. Ben je een beetje thuis in de muziek?
2: Ik ben over hobby bezig met muziek. Ik speel toetsenist, hammondorgel, piano, saxofoon. En ik doe live optredens.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: En wat voor muziek is dat? Zijn dat ook echt classics die je speelt? Of is het eigen muziek?
2: Ik ben geen componist, ik ben arrangeur, dus ik speel covers en de mensen die mij begeleiden, of de die ik hen begeleid, zijn hoofdzakelijk covers.
0: Oké, en zit daar dan ook wel eens iets bij van een Earth, Wind & Fire bijvoorbeeld?
2: Op dit ogenblik niet, nee, maar dat kan best gebeuren over een paar weken, over een paar dagen, dat in mijn playlist komt.
0: Ja, dat is misschien inspiratie als iemand jullie of jou binnen x aantal dagen of weken ziet optreden en Earth, Wind & Fire zit in de setlist, dan is het misschien dankzij ons.
2: Wel, dan houden we ook een beetje rekening met het publiek. Dus onze playlist wordt aangepast aan het publiek.
0: Ja. Oké, goed, fijn. En wel, kijk, ik zou zeggen veel plezier met dat muziek maken uiteraard. En proficiat met jouw filmtickets. Dit zijn ze.
2: Earth,
0: Wind & Fire met Fantasy.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
4: Flexijobbers aannemen?
3: Ja.
4: Natuurlijk.
5: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
9: Met jouw feest van de 70s.
8: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
10: En luister vanaf maandag 15 juni
8: naar de 70s top 1000.
11: Hoe vaak zouden de Rolling Stones in de 70s top 1000 staan? En haalt Miss You de lijst? Ik hoop het. Ga ze het alvast spelen. Your golden years. Nostalgie. 5 uur, Quinten Jordes is er met nieuws.
12: Goedenavond. Voor de tweede dag op rij komen leerkrachten en leerlingen op straat tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs. In de buurt van het Centraal Station is dat, net als gisteren, uitgedraaid op confrontaties met de politie. Jongeren vernielen auto's en stichten verschillende brandjes. De politie gebruikte traangas en het waterkanon en pakte tientallen railschoppers op. Er zijn ook bus- en metrolijnen onderbroken. Gisteren werden 14 personen gearresteerd. 3 van hen moeten al zeker voor de rechter verschijnen. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het ongeval in Buggenhout. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was een van de 4 dodelijke slachtoffers en er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat nu samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. Zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. En dat leidt tot slijtage. De lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg. En dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. Het is zwaar bewolkt en hier en daar valt er een bui bij maximaal tot 19 graden. Morgen is het wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Ook dan temperaturen tot 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het hetzelfde weer bij dezelfde temperaturen.
11: De files, waar verlig je 20 minuten of meer? Ik weet het, op de Antwerpsring richting Nederland schuif je 3 kwartier aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur tussen Sint-Job in het Goren en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring een half uur van Sint-Stevens-Wolen tot Leonard. En ook op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een half uur tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de Brusselse buitenring 20 minuten extra tussen Grimbergen en Jette.
8: Good Vibrations
5: met Sebastian de Krop.

0: Wat een leuk nummer vind ik dit. Miss You van de Rolling Stones. Straks brengt Bob Dylan een bezoekje aan de hemel. En ik heb ook Wham met Wake Me Up Before You Go Go.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Het is bijna weekend en dat is misschien wel het ideale moment om even na te denken over je favoriete 70s classics. Want over 10 dagen exact, op maandag 15 juni, start onze 70s top 1000. En jij bepaalt hoe die er zal uitzien. Stem op je favorieten via nostalgie.plus. Intussen brengen we je al helemaal terug naar de 70s in verhalen en in herinneringen. En dat doe ik iedere dag met een bepaald thema. Ik heb de 70s namelijk nooit meegemaakt. Ik ben geboren in 1982. Dus voor mij is het onduidelijk hoe het leven was in de 70s. Maar jij kan het mij misschien wel vertellen. Iedere dag een thema en vandaag is dat de liefde. Ik wil namelijk van jou graag weten hoe je het aanvroeg in de 70s. Als je iemand op het oog had, een jongen of een meisje. Ja, hoe deed je dat? Hoe maakte je contact? Schreef je iets? Ging je het vragen? En vooral, hoe deed je dat concreet? Hoe pakte je het aan? Hoe vroeg je het aan in de 70s? Reageer even en laat het weten in een bericht via onze website nostalgie.plus. Of je kan ook sturen via WhatsApp op 0477 900 800.

Guns N' Roses zou je er in de 90s een echte rocknummer van maken. En dit is het origineel. En nog ja, veel meer folk natuurlijk. Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan. Straks een 70s tegelplakker. If You Leave Me Now van Chicago. En ook de Four Tops. I Can't Help Myself. Dit is jouw feest van de 70s. Iedere dag werk ik rond een thema. En vandaag is dat de liefde. Hoe vroeg je het aan in de 70s? Dat is mijn vraag vandaag. Reageer zeker ook. Rita uit Hoboken stuurt bij ons. Ging dat heel simpel. Het gebeurde op de kermis. Hij vroeg of hij mij mocht begeleiden naar huis. En onderweg vroeg hij opeens, zeg, zijn wij nu samen of hoe zit dat? Ik zei ja. En voilà, 52 jaar later zijn we nog altijd een koppel. Mark uit Genk reageert ook. Dat ging bij ons via een briefje in de klas. Ik zie u graag, ja of nee, stond erop met twee vakjes om dan aan te kruisen. Zij had ja aangeduid. Ik denk dat ik dat briefje trouwens nog altijd ergens heb liggen. Marleen uit Aalst schrijft, op het bal van de Giro is het bij ons gebeurd en heeft hij mij aangevraagd, zeg maar. Hij vroeg, mag ik deze en de volgende dansen ook? En na drie slows, ja, wist eigenlijk iedereen hoe laat het was. Zo werd je bijna vanzelf een koppel. Hoe vroeg je het aan in de 70s? Ik wil het graag weten, dus reageer ook even. Stuur een bericht via de website nostalgie.plus of WhatsApp, dat mag ook altijd. Hoe vroeg je het aan in de 70s? Hoe ging dat bij jou? Laat maar weten.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn.
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
5: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
6: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Chicago en If You Leave Me Now.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Jawel, we zijn helemaal aan het toewerken naar de 70s top 1000 natuurlijk, die over 10 dagen van start gaat. Jouw feest van de 70s. Iedere dag werk ik rond een bepaald thema. En vandaag is dat de liefde. Hoe vroeg je het aan in de 70s? Even kijken wat er nog zoal binnengekomen is. Het briefje in de klas is duidelijk een populaire. Freddy reageert ook en zegt, ja, een briefje doorgeven in de klas natuurlijk. De tijd tegen dat briefje dan terug was en je het antwoord had, dat leek wel een eeuwigheid te duren. Monique uit Turnhout stuurt... wij spraken dat niet echt uit. We gingen elke zondag samen wandelen en ineens vroeg mijn moeder, is dat nu uw lief? En ik zei, ja zeker. Ja, zo ging dat gewoon toen. Marina zegt, we speelden vaak de kuskusdans en dan ging je gewoon dikwijls dezelfde jongen kussen of kuste je gewoon wat langer. Of wat ook gebeurt is dat er gewoon gevraagd werd van, ga je mee buiten? En als die persoon dan niet meeging, dan wist je ook hoe laat het was natuurlijk. Patrick uit Sint-Niklaas heeft ook gereageerd. Ik vroeg het aan via de telefoon. Gewoon bellen naar de vaste telefoon thuis met de ouders die in de living dan konden meeluisteren. Dat was soms wel eens gênant, maar inderdaad, dan vraag je gewoon, zou je mijn lief willen zijn? Het was toch helemaal anders, denk ik, dan zoals het er nu aan toe gaat. Maar hele fijne herinnering natuurlijk, hè. De 70s. Wat een tijd was het.

En zometeen de man die de witte Marcellekes in de 70s populair maakte. Freddie Mercury met Queen, Don't Stop Me Now. Eerste weg op voor de files, waar schuif je een kwartier of langer aan? Op de E17 vanuit Antwerpen, een half uur extra tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Op de Antwerpsring richting Nederland ook een half uur van Antwerpen-West tot in Borgerhout. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland, 20 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En ook op de E313 naar Antwerpen een kwartier extra van Herentals-West tot Wommelgem.

0: Dit is uit hun absolute beginperiode Massachusetts van de Bee Gees. Morgen spelen de Rode Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK-voetbal. Maar zijn ze er een beetje klaar voor, de Duivels? Wel, ik vraag het straks aan mijn sportwatcher Pieter Jan. Eerst een goede 70s meezinger in het Italiaans van Umberto Tozzi. Ik heb Gloria.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: is tot 1000 van Nostalgie Plus.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij. Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
10: Your golden years.

0: De kreetjes van Umberto Tozzi en zijn fans doen altijd vrolijk mee. Gloria, straks Barry Manilow en Bob Marley staat ook klaar. Could You Be Loved? Op vrijdag kijk ik graag vooruit naar het sportweekend. En dat doe ik met Pieter-Jan Kalkoen, de chefsport van het Nieuwsblad. Pieter-Jan, een goede middag.
1: Goedemiddag, Sebastian.
0: Pieter-Jan, vandaag de volle aandacht voor de Rode Duivels. Want ja, je voelt dat die duivelskoorts zo stilaan begint te stijgen. Het WK voetbal gaat bijna van start. Morgen spelen ze een laatste oefenwedstrijd. Wat moeten we daarover weten, Pieter-Jan?
1: Ja, morgen om 15 uur in het Koning Boudewijnstadion met Tunesië als tegenstander, de uitwuifwedstrijd. En het belangrijkste daarvan is natuurlijk dat er enerzijds geen blessures vallen en anderzijds dat we dat goede gevoel richting WK kunnen vasthouden. Dus het zou fijn zijn mochten we een ruime overwinning boeken of toch een overwinning met goed voetbal, met iets waarop we kunnen bouwen, zodat we toch die opperbeste sfeer kunnen bewaren, want die is er nu al.
0: Ja, en dan het vliegtuig op natuurlijk, hè, richting Amerika. Pieter-Jan, wat denk jij? Zijn de Rode Duivels klaar voor het WK?
1: Ja, maandag vertrekken ze. De laatste oefenwedstrijd tegen Kroatië was goed. Ik veronderstel dat het tegen Tunesië ook meer dan behoorlijk zal zijn. En dan is het inderdaad maandag het vliegtuig op. En ze zijn er inderdaad wel klaar voor. Enkel Zeno de Bast is op dit moment geblesseerd. Voor het overige niets dan goed nieuws eigenlijk bij de Duivels. De vibe binnen de groep is ook zeer goed. De bond laat ook niets aan het toeval over, zodat ze in goede omstandigheden naar hinder kunnen. Dus op zich ziet het er op dit moment wel goed uit.
0: Ja, maandag 15 juni spelen ze dan een eerste wedstrijd tegen Egypte. Dat is over 10 dagen. Hoe gaat dat eigenlijk zo, die laatste week? Pieter-Jan, hoe pakken ze dat aan, die Rode Duivels?
1: Ja, vanaf nu is het eigenlijk vooral acclimatiseren. Dus maandag staat dan de vlucht op het programma naar Seattle. Een zeer lange vlucht. De bond voorziet ook speciale brillen, speciale lichten in de hotelkamers, zodat de spelers zich makkelijk kunnen aanpassen aan het uurverschil. Want ja, niet vergeten, het is toch 9 uur uurverschil met tussen Seattle en Brussel. Dus dat is wel een beetje aanpassen. Ja. Dus daar ligt de nadruk op en dan is het rustig opbouwen, zowel fysiek als tactisch, naar die eerste match tegen Egypte. Ook wel de sterkste tegenstander in onze pool. Dus het zal belangrijk zijn dat we er meteen staan.
0: Ja, jij mag mee, Pieter-Jan. Niet in de selectie van de bondscoach, maar als journalist voor het Nieuwsblad. Wanneer vertrek jij?
1: Ik vertrek zondag al. Dus morgen doe ik nog de uitwijfwedstrijd. Ik ben op dit eigen moment mijn valies aan het maken, zodat ik morgen nog eventjes op restaurant kan met mijn vrouw en dan zondag het vliegtuig op via Helsinki naar Seattle gaan wij.
0: Ja, voldoende sokken, voldoende ondergoed blij. Tot wanneer blijf je?
1: We blijven tot de Rode Duivels uitgeschakeld zijn. Dus we gaan ervan uit dat ze makkelijk de poelenfase overleven. Zelfs de beste derdes gaan door. Dat zou toch moeten lukken. En dan zijn we al rap aan pakweg 5, 6, 7 juli. Dus ja, dan spreken we toch al minstens over 1 maand. Maar ik hoop natuurlijk dat het nog iets langer duurt. Een kwartfinale lijkt mij misschien wel realistisch. Dus het zou nog een vervolg aangebreid kunnen worden.
0: Leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook wel naar uitkijkt natuurlijk. Hè? Want voor een sportjournalist, een voetbaljournalist, is dit toch iets bijzonders?
1: Ja, het is echt het hoogst haalbare. Sinds het WK 2018 met die fameuze derde plaats ben ik al elk groot toernooi erbij geweest. De laatste twee waren een beetje een ontgoocheling, maar nu is het extra bijzonder natuurlijk in de Verenigde Staten met zo'n groot uurverschil. Ook een beetje aanpassen naar contacten met het thuisfront toe. Dus ja, het wordt echt wel iets bijzonders en ik kijk er echt wel naar uit.
0: Wat ga je daar doen voor het Nieuwsblad? Wat is jouw taak daar in Amerika?
1: Ja, heel veel artikels natuurlijk, maar we hebben ook een dagelijkse podcast vanuit Amerika. We hebben ook een dagelijks videojournaal-achtig iets, zodat de mensen die 's morgens opstaan perfect weten wat er in de nacht gebeurd is. Dus er zijn heel veel verschillende facetten en dan natuurlijk elke activiteit van de Rode Duivels op de voet volgen, ook naar de wedstrijden in Vancouver, Los Angeles. Dus de agenda zal goed vol zitten.
0: Ja, volgt ze op de voet. Dat is fijn. Nu, Amerika, dat is ook culinair even anders, Pieter-Jan. Is je maag al voorbereid? Heb je de laatste weken extra veel hamburgers, chicken nuggets, American pancakes, donuts en dergelijke gegeten?
1: Ja, ik heb net het omgekeerde gedaan, Sebastian. Ik probeer een klein beetje op te letten eigenlijk. Want ik ben naar Atlanta en Chicago geweest. En vervolgens kreeg ik van iemand uit mijn vriendenkring de opmerking dat ik toch een klein beetje aangekomen leek. Ik wil niet in detail zijn of dat effectief zo was. Maar ja, het eten is daar natuurlijk zeer vettig. Ja. Dus ik heb mij voorgenomen om een beetje voorzichtig te doen. En ik ben nu al daarmee begonnen. Dus op die manier hoop ik de schade te beperken. Ja.
0: Een pronostiek nog voor morgen, België-Tunesië. Wat wordt het en wie scoort voor de Belgen?
1: Een makkelijke 3-1 en het zou fantastisch zijn als Lukaku nog een keer kan scoren. Hij heeft al gescoord tegen Kroatië en we zullen hem echt wel nodig hebben om een goed resultaat te halen. Dus dat zou fijn zijn.
0: Ja, mooi Pieter-Jan. Wel, ik zou zeggen, amuseer je op het WK. Hè, na Kuifje in Amerika, Pieter-Jan in Amerika, dat gaat wat geven, hè, toch?
1: Absoluut, ik maak er het beste van. En ik veronderstel dat ook wij wel met Play Nostalgie contact zullen houden. Dus
0: super.
1: Jullie horen van ons.
0: Gaan we doen. Pieter-Jan, bedankt en tot de volgende.
1: Bedankt, dag.

Barry Manilow, hij is geboren in New York en woont er volgens mij nog steeds wel. Als hij toevallig gisteren op Times Square was, dan heeft hij misschien wel een verrassingsoptreden gezien van Madonna. Want dat heeft ze gisteren gedaan. Het heeft niet zo lang geduurd, een minuutje of 10 maar, dacht ik. Maar een verrassingsoptreden heeft eigenlijk alles te maken met een nieuw album van haar dat er volgende maand aankomt. En om een beetje reclame te maken, heeft Madonna daar gisteravond het beste van zichzelf gegeven. Madonna met een van die vele 80s hits van haar. Dit is Borderline.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
11: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
12: Muurprotect.
13: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
14: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
13: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
14: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
13: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
14: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
17: Met jouw feest van de 70s.
16: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
18: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
19: Go Your Own Way van Fleetwood Mac zal dit jaar ongetwijfeld weer hoog eindigen in de 70s top 1000. Maar geef je stem zeker ook aan een andere 70s classics. Ik heb Dream straks en nog meer 70s met ABBA, Clouds en The Spinners.
20: Your golden years. Nostalgie plus.
19: 6 uur nieuws met Quinty Jordes.
21: Goedenavond. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Alexander Zverev de eerste finalist bij de mannen. De Duitse nummer 3 van de wereld won in 4 sets van de Tsjech Jakub Menšík, de nummer 26. Over een uur begint de tweede halve finale tussen de twee Italianen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Zondag wordt de finale gespeeld. En in de laatste rit van de Ronde van Wallonië heeft Arnaud de Lee net geen tweede ritzege op rij geboekt. Gisteren won hij na een straffe sprint. Nu moest onze landgenoot het afleggen tegen de Nieuw-Zeelander Ben Oliver, die ook de eindzege pakt. In de laatste bocht gingen wel tientallen renners tegen de grond en de organisatie bekijkt nog of Oliver daar in de fout ging. De buien verdwijnen geleidelijk uit ons land en we krijgen een droge avond met opklaringen. Morgen wisselvallig weer met alweer kans op buien en tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En ook maandag en dinsdag wisselvallig en temperaturen rond 18 graden.
19: begint stilaan beter te gaan onderweg. De files met de 15 minuten vertraging of meer. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 25 minuten nog tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. Net als op de Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jette. Op de E17 vanuit Antwerpen tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd. De linker rijstrook is versperd. En op de Antwerpsring richting Gent verlies je ook nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
8: Good Vibrations
12: met Sebastian de Krop.

Goocheldoos van Sting en van de Police. Ze hebben iets magisch ook op de wereld losgelaten. Begin 80's, deze classic. Every little thing she does is magic. Straks de Moody Blues en de Spinners ook. It's a shame. Het is vrijdagavond, bijna weekend. Dat is het moment om even op adem te komen. Tijd voor het gezin, tijd voor jezelf. Misschien ook om een boek te lezen. Of tijd voor een avondje tv. Als je dat laatste van plan bent, dan heb ik een interessante kijktip. En op vrijdag durf ik al eens vooruitkijken naar het weekend. En zo ook vandaag. Want dit keer een kijktip voor op zondag. Want dan start namelijk een nieuw programma op VTM. Heel mijn hart met Ruud Beekmans. Programma over het verliezen van een partner. Iets wat Ruud zelf een paar jaar geleden ook al meemaakte, toen haar grote liefde Gary plots overleed. Vanuit die ervaring wil Ruud 5 lotgenoten helpen om hun hart opnieuw open te stellen voor de liefde. Dat doet ze samen met haar goede vriend Matthias Koppes in Zuid-Afrika. En die locatie, dat land, is met reden gekozen. Want Zuid-Afrika was het thuisland van Ruud, haar partner Gary.

Vijf lotgenoten zijn Tom, Isabel, Elke, Gilles en Josephine. Ze krijgen de kans om tijdens hun verblijf 3 keer op dates te gaan. En aan het einde van die vakantie in Zuid-Afrika mogen de 5 deelnemers op hun beurt samen met hun favoriete single op romantisch weekend. Om zo te ontdekken wat de toekomst eventueel voor hen nog in petto heeft. Het is naar verluidt een heel warm en een heel ontroerend programma. Een zakdoek zal wellicht nooit ver weg zijn voor heel mijn hart. Met Ruud Beekmans. Helemaal nieuw dus. Zondagavond 5 voor 8 op VTM.

0: Moody Blues, Justin Hayward, die zou het in bed geschreven hebben onder zijn satijnen lakens Nights in White Satin. Straks zingt Raymond van het Groene Woud over de grootvader van Prince. En daarmee bedoelt hij James Brown natuurlijk. Maar eerst de dames van Cloud. Vijf dames uit Zuid-Afrika. Je kent ze van Substitute, maar ook zeker van de opvolger. En die heb ik voor je klaarstaan. Save Me van Cloud.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Shh, luister.
5: Summer Deals!
4: Hoor je het ook?
5: Summer Deals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
10: Ik kies Unlimited Internet.
9: En 5G.
10: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.com.

0: Dames van Cloud, save me.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Het is het moment om jezelf al een cadeautje te doen aan de start van het weekend. Een muzikaal cadeau, want het moment is aangebroken waarop jij de muziek mag kiezen. Het gebeurt iedere dag hier in Good Vibrations. Jij hebt het voor het zeggen en bepaalt wat ik straks ga spelen over ongeveer 10 minuten tijd. Dus ja, wat wil jij straks horen? Dat is de vraag die ik je ga stellen. Alleen kan je voorlopig nog niet antwoorden, want we werken iedere dag met een letter. En die letter die is nog niet bepaald. Dat ga ik nu doen door een draai te geven aan het grote Nostalgie Plus muziekrad.
1: De letter N.
0: En het rad valt stil bij de letter N. De N van Nico. Goed, wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam dus begint met die letter N? Ik geef een paar voorbeelden om het duidelijk te maken. Je zou kunnen gaan voor de N van Neil Diamond. Nena zou je kunnen selecteren. Of de Nolan Sisters bijvoorbeeld. Dat zijn er drie met een N. Als je graag een van deze wil, dat is een mogelijkheid. Maar je mag natuurlijk ook eigen suggesties doen. Zolang de naam van die artiest of groep dus maar begint met de letter N. Wie wil jij horen? Je mag het nu laten weten. Dat doe je heel eenvoudig in een bericht via nostalgie.plus, onze website. Of met WhatsApp mag je ook sturen naar 0477-900-800.
2: Nostalgie Plus.
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

ABBA zo. Eerst even kijken onderweg. De files met een kwartier vertraging of meer. Zijn er nog 5? Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 20 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten ook op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een kwartier van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Een kwartier op de Brusselse binnenring van Anderlecht-Noord tot Jetten. En ook nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: met die jazz-invloeden. Het zou nu niet meer zo vlug een hit worden, vrees ik. Maar in de 70s en de 80s kon dat wel. En gelukkig maar, want wat een mooi nummer. One Day I'll Fly Away, Randy Crawford. Heb jij ook een bericht gestuurd met een suggestie voor muziek? Dan zit je nu wellicht in volle spanning te wachten of jouw favoriet gekozen wordt. Je moet een beetje geluk hebben, want er komt veel binnen, iedere dag opnieuw. Vandaag werken we dus met de letter N. Wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep? Met de N als eerste letter in de naam. Dat is de enige, maar belangrijke voorwaarde. Je kan nog reageren via nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp natuurlijk ook. Ik heb al twee gelukkige gekozen. Stefan uit Lieren is de eerste. Die wil heel graag Norman Greenbaum. Terug naar de muziek van mijn ouders en van mijn vader specifiek, zegt hij. Norman Greenbaum, dan kom je heel vlug uit natuurlijk bij Spirit in the Sky. En Chantal heeft ook een N doorgestuurd. Voor haar mag het de N van Nick Kershaw zijn. De Riddle als eerste.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Jamie heeft zijn luchtgitaar nog eens uit de kast gehaald. Stuurt hij geweldig deze. Wel, je mag Stefan bedanken. En zijn papa die dit gekozen heeft. Hè.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: De letter N, daarmee doen we het vandaag. Norman Greenbaum was de eerste die je kreeg. En Nick Kershaw ook natuurlijk al de keuze. Die ook trouwens Luc uit Wetteren ingezonden had. Die Nick Kershaw. Ze waren met twee goede songs die binnenkomen. Goede artiesten, goede groepen. Ik ga er een paar overlopen van de inzendingen. Even kijken wat er nog kwam. Peters, die dacht aan Niels Sedaka. Ik zie verder voor Paul Natalia. Johan wil graag Neil Young, Nelly Furtado of Nene Cherry. Nacht und Nebel, daar denkt Ludwin dan weer aan. Voor Patrick mag het Nico Haak zijn. Wat zie ik hier nog? Nat King Cole voor Jamie. Normaal met Oerend Hart komt er ook binnen. Voor iemand, er staat Stalen bij. Emmanuel denkt aan de Nederlandse band The Nits. Ik zie ook Nena met 99 Luftballons voorbij komen. Nazareth voor Johan. Nova Star voor Mieke. Georgette wil Nick Cave of Nina Simone. Ook Nina Simone voor Crystal. Nick Lowe voor Dirk. Nirvana voor Anne. Neil Diamond voor Nestor. De Nits voor Guy. Nicole en Hugo ook. Maya wil ook normaal met Oerend Hart. Neil Diamond, Nick Amen. Ook voor Dimitri. Ja, er is heel veel dat binnenkomt. En Koen heeft er ook nog een hele andere in gedachten. Koen, een goeie avond.
2: Hey, dag Sebastian, goeie avond.
0: Koen uit Waregem, je zit in de auto. Hè? Dan hoor je een beetje aan de lijn, maar dat is niet erg. Vertel eens, de letter N. Wie mag het voor jou zijn?
2: Ja, ik had gedacht aan de Nick Straker Band met A Walk in the Park. En misschien wel toepasselijk, want hier is het gedaan met de buien. Het is tamelijk mooi weer, de zon zit een beetje uit. Dus A Walk in the Park zou wat toepasselijk zijn, Sebastian.
0: Ja, goede keuze. 70s muziek ook, hè. We gaan richting de 70s top 1000. Maandag 15 juni beginnen we eraan. Heb je al gestemd?
2: Nee, ik heb nog niet gestemd, maar ik heb het ook vermeld in mijn WhatsAppje. Het is eigenlijk ideaal dat het valt, want wij zijn net op vakantie in Gran Canaria, dus gaan we heel veel kunnen luisteren, Sebastian. Amai,
0: geweldig. Aan het zwembad kan je de radio goed hard zetten, zou ik zeggen, hè.
2: Ja, klopt.
0: Dan laat je iedereen daar maar mee genieten van al die fijne 70s muziek bij Nostalgie Plus. Goed idee. Doen, Koen, zou ik zeggen. Veilige rit intussen verder en zet de radio wat harder voor de Nick Straker Band. A Walk in the Park. Fijn weekend.
2: Fijn weekend, Sebastian. Bedankt om het te draaien.

Big Straker Band, A Walk in the Park. Ik zal zelf meer zeggen, het wordt een Moonwalk in the Park. Zometeen de Soul & Disco Show hier bij Nostalgie Plus. Met onder andere Michael Jackson en Billie Jean, het nummer om op te moonwalken. Maar verder ook Stevie Wonder, Marvin Gaye en nog zoveel meer fans. Geniet ervan. Dit is Bugs Fizz nog, Making Your Mind Up.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
11: En luister vanaf maandag 5.

0: Goedenavond. Vanaf december volgend jaar komen er nachttreinen naar Brussels Airport. Dat blijkt uit het vervoersplan van de NMBS voor de volgende jaren. Concreet zal je vanuit Brussel, Gent en Brugge 7 dagen op 7 ook 's nachts met de trein tot in de luchthaven geraken. De eerste treinen zullen dan aankomen om 3:30 's ochtends, een paar uur vroeger dan nu. De NMBS wil daarnaast ook het treinaanbod tussen de grote steden verder uitbreiden. Er zijn deze namiddag 100 mensen opgepakt bij de rellen in Brussel, dat meldt de Brusselse politie. Net als gisteren kwamen veel jongeren op straat om te protesteren tegen de geplande besparingen in het Franstalige onderwijs. Maar opnieuw mondde dat uit in confrontaties met de politie in de buurt van het Centraal Station. Relschoppers brachten vernielingen aan in de straten en staken voertuigen in brand. Met behulp van traangas kon de politie de mensen uit elkaar drijven en dus 100 relschoppers oppakken. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen. We krijgen een droge avond met opklaringen vannacht, minima rond 12 graden. Dit weekend blijven de temperaturen hangen rond 19 graden. Morgen met kans op een bui na de middag. Zondag blijft het wel droog. Maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met dezelfde temperaturen.
1: De Soul & Disco Show.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Young Golden Years.
2: Nostalgie Plus.

0: Hallo, ik ben Treitjeshuizen, de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
1: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.